0: Ik ben Oscar van Oorschot. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem nadat hij de winnende goal tegen Paraguay had gemaakt. Onder andere een wilde, een gekoloniseerde Kameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de dienst te gebruiken is, is nog niet bekend. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven gisternacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. De kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot over het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Even bollen, iedereen.

0: Zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: De nacht van J&D. J&D.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
12: Goedenacht. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl. Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Ondernemers, opgelet.
18: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
20: Iedere werkdag

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep.

0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden worden opgepakt door de FBI. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Odido. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis.

0: komen jullie aan zaterdag?
1: Ah, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
11: Hoi.
10: Of binnenkort vertrekt.
12: Adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. De nieuwe J&D.

0: in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND.

0: Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon La Beau, met B-E-A-U.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid

0: je thuis.
1: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep,

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
2: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
3: Willem met de Ochtendshow.
2: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
2: De nacht van JND.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vreest dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet? Voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Jouw Nederlandse dag.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
2: Deze week in de bonus: alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Ondernemers, opgelet.
17: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
18: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Dit is Radio JND.

0: nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Dit is Radio DND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 6 uur.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon aan het eind van de nacht pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt dat al, zegt ze. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Zij stuurden Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden. En tot over het ANP-nieuws op Radio JND.
6: JND.

0: Coach Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijco.nl en neem contact op. Vidijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijco.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan. En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hey. Okay.
2: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
3: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat al een file door een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. 9 kilometer file. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de vertraging 10 minuten in de dagelijkse drukte. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 9 kilometer. A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden. 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
5: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
1: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
1: Info
0: op paintproject.nl.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Radio JND presenteert
2: de Radio JND Zomertour.
1: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
2: De Radio JND Zomertour.
1: 16 augustus.
2: Pleinfeest Moergestel.
1: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio JND.

0: gratis entree.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Hallo, waar gaan we heen met

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
2: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
3: ABN uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
4: ABN. Met de M van Magnifiek. Rolcontainer.

0: Dagspecialistbrabant.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. Er waren honderden kabels verwoest en die moesten één voor één worden hersteld. Dat was een hele klus die veel langer duurde dan gedacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. De KNVB maakt zich zorgen over vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Vorig jaar waren er bijna 1200 zware tuchtzaken en dat zijn er meer dan in de jaren ervoor, meldt het AD. In een derde van de gevallen ging het om agressie tegen de scheidsrechter. In Frankrijk zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van brandstichting in de bossen in het zuiden. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle, maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. En op het WK voetbal heeft België Amerika met 4-1 uitgeschakeld. De Belgen namen zo sportief wraak voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler, waarover president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. In de kwartfinale speelt België tegen Spanje, dat Portugal van Cristiano Ronaldo met 1-0 naar huis stuurde. En dan nu het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zonder andere door werkzaamheden al vroeg druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht, door de werkzaamheden op de A27 tussen Gorinchem en Everdingen. Maar ook door een ongeluk met twee auto's bij Zaltbommel. 9 kilometer stilstaand verkeer. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht. A16 Breda-Rotterdam, door de werkzaamheden op de A20 tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopen Terbrechtseplein 13 kilometer file. Een half uur vertraging op de A27 Breda-Gorinchem. Is de weg dicht tussen Gorinchem en Everdingen. 8 kilometer file vanaf Nieuwedijk.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Van de zaande na toch gezet, zeker niet waas. Begint er niet aan.
1: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd, Van de Zaande.
3: Doe ze eruit, bal.

0: Lengles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op GeroAuto.nl.
2: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
3: Robby's Buitengewoon.
2: In onze ruime showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
3: Robby's Buitengewoon.
2: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
4: De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: strijders, een hele goedemorgen.
1: Willem Bakker.
0: Van harte welkom bij een nieuwe ochtendshow. Het is hartstikke dinsdag. Het is 7 juli. Zometeen Jannes. Maar eerst een uur Robert van Hemert.

0: Zijn naam is Jannes en culinair gezien kan hij het meest genieten van een schnitzel. Je hoorde hem met Monica en daarvoor draaiden wij Robert van Hebert. Met Zandloopster. En dat samen vormde het begin van een nieuwe ochtendshow. De ochtendshow voor dinsdag, de 7e juli. Goedemorgen.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Bakker meldt zich weer voor level 1715. Helemaal uitgesplitst in preciezere cijfers. Het is de 6e jaargang, nummer 257 van de J&D Ochtendshow. Een hele goede morgen.

geboortedag. Je gaat van mij een eerlijk antwoord krijgen. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, gaan we hem gewoon weer wagenwijd openzetten. Je weet wel, onze inbox. Je kunt ons een bericht sturen via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je vandaag op deze dinsdag allemaal showen? Ik ben benieuwd, laat het mij eventjes weten. Hey, zometeen op de radio muziek van Django Wagner. Maar eerst gaan we luisteren naar Russo samen met Emma Heesters. Ik zeg nog maar.

0: Django Wagner met Als jij niet kiezen kan. En we draaiden voor Django Wagner muziek van Rousseau. Samen met Emma Heesters.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Je hoorde liefdesverdriet van hen. Hey, het is inmiddels de hoogste tijd geworden om eens een blik te gaan werpen in onze inbox. Wat is er binnengekomen via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Ik ga het je vertellen. Eerst eventjes wat hashtagjes. Blijf deze ook sturen aan onze. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan. Dan de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. En dan maakt het ons werkelijk waar geen flauwte uit. Of dat je de lamme hond uithangt op je werk. Je bent actief bezig. Misschien zit je aan de ontbijttafel. Of je beleeft een wel erg lamme dinsdag en lig je nog gewoon te bed. Laat het gewoon eventjes weten. Afgelopen half uur kregen wij onder andere appjes binnen vanuit Breda. Bij Opijnen Timmerwerken staat hij aan. In Vlijmen wordt er geluisterd. Radio JND staat ook aan in Nistelrode. In Veen, Eindhoven, Son en Breugel. En last but not least in Zevenbergen. Dan Leen, Harro en Bastiaan. Zijn ook op deze dinsdag in Eindhoven. Namens Van Wijnen, Totaalbo, hard aan het werk. Voor niet zomaar weinig, gewoon bitter weinig. Dat staat hier geschreven. Arne van Pelt uit Alphen van der Leij Schilderwerk is er ook weer bij. Vandaag aan de slag in Dongen. Hij schrijft, wij moeten na deze week nog 2 volle weken werken. Vrijdag de 25e, dat is onze laatste werkdag.

0: namens Van der Lat, Hoveniers uit Heeswijk Dinter. Nogmaals van harte feliciteren. En zou jij voor hem Pascal Redeker kunnen draaien met de badkamerkraan?
1: Word jij wakker door bakker? Meld

0: voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Ik heb zo een afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
3: Hey Vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
4: Tegelhal Brabant, ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
5: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
5: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt weer drukker op de weg. Er staan meerdere files door werkzaamheden en door ongelukken op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 5 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knopen De Hoek en Amsterdam Sloten. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten in 5 kilometer file. Veel meer vertraging is er op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en knopen Klaverpolder. 11 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht. Er worden 3 auto's geborgen. Op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij Knoop het Terbrechtseplein nu een half uur vertraging in 13 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
11: Goedemorgen!

0: last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
5: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
6: Ik dans met jou de Flamengo.
5: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
7: De nieuwe J&D.

0: Een wijs man, dat kunnen we concluderen na dit nummer. John West, nee, ik rij niet, want ik wil drinken.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En na al deze levenswijsheid kunnen we concluderen, en op de klok kijkend, dat het iets na 7:30 is. Kalendertechnisch is het vandaag de 7e juli 2026. Het is dinsdag en het WK voetbal is aan. Het WK voetbal met hoogtepunten, dieptepunten. En een van de meest in het oog springende wedstrijden die komende week gevoetbald gaat worden, dat is de wedstrijd Frankrijk tegen Marokko. Komende donderdag om 22:00 wordt deze afgewerkt in het stadion van Boston in de Verenigde Staten. Frankrijk-Marokko. Menig burgemeester zal wakker liggen, denk ik. Hoe zal dit gaan aflopen? En ik ben eigenlijk benieuwd naar de voorkeur voor jou. Voor wie ben jij tijdens deze wedstrijd? Ben je voor Frankrijk? Misschien toch voor Marokko? Laat het eventjes merken aan ons. En dat kan door middel van een muzikale suggestie. Ben jij voor Frankrijk? Dan dien je een muzikale suggestie in, waar de kleur blauw in voorkomt. En ben jij voor Marokko? Dien dan eventjes een muzikale suggestie in, waar de kleur rood een prominente rol in speelt. Dus wordt het blauw of rood? Frankrijk of Marokko? Laat het eventjes merken. Laat het eventjes tot mij komen via de inbox van Radio JND. Dat kan dus via de app van JND of de WhatsApp 085 760 9936. Wordt het blauw of wordt het rood?

muzikaal gezien was dit de grote doorbraak van John de Bever. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. En voor John de Bever draaiden wij nieuwe muziek van Kisby. En vandaag is van ons. Dit is Radio JND, waar je naar luistert. De JND Ochtendshow. En zojuist heb ik je een vraag gesteld. En dat allemaal in het kader van het WK-voetbal, wat helemaal aan is natuurlijk. Komende donderdag een in het oog springende wedstrijd. Een mooi affiche. Frankrijk tegen Marokko vanaf 10:00 s'avonds in Boston. En ik had jou gevraagd, kom erop met de muzikale suggesties die met deze wedstrijd te maken hebben. Ben jij voor Frankrijk of ben jij voor Marokko? Frankrijk is blauw, Marokko is rood. En ben je voor Frankrijk, stuur dan een muzikale suggestie waar blauw in voorkomt. Ben je voor Marokko, stuur dan een muzikale suggestie waar de kleur rood een prominente rol in speelt. Nou, ik weet niet of dat ik het moet zeggen, maar ik heb geen enkele muzikale suggestie binnengekregen waar de kleur rood een rol in speelt. Wel blauw. Onder andere een muzikale suggestie afkomstig van Tom de Boer uit Waalwijk. Die zou graag de scene willen horen. Met blauw. Sophia Mulder uit Veghel. Blauwe Ruis van Bluff. Mooie muzikale suggestie hier overigens. Die had ik eigenlijk al willen draaien als het erover over gaat. Het Smurvenlied. Luc Hofman uit Bokstel. Heeft ook alles met blauw te maken, maar we kunnen er maar eentje draaien en die is afkomstig van Lisa van Dijk. Nee, wacht even. Dat is een blab van Anne de Jong uit Roosendaal. Die stuurde deze in. Muziek alweer van 40 jaar geleden. Hier is Madonna met True Blue.

Wij vroegen aan jou, voor wie ben jij? Ben jij voor blauw of ben jij voor rood? En dat allemaal in het kader van de WK-wedstrijd... die komende donderdag op het programma staat. Frankrijk tegen Marokko, ja. De meeste muzikale suggesties kwamen binnen voor de kleur blauw. En onder andere de plaat die we zojuist gedraaid hebben. True Blue van Madonna. Die werd aangevraagd. Hey, tot zover het eerste uur van de ochtendshow. Zo meteen aan de andere kant van 8 uur zijn we bij u terug met uur nummer 2. En in dat tweede uur van de ochtendshow... uiteraard omstreeks 9:15... de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben een verjaardagskalender. We hebben fijne muziek... die van deze dinsdag toch een beetje vrijdag maakt. We gaan de inbox induiken... Kortom, je hebt reden genoeg om gewoon te blijven luisteren naar ons. Dus doe dat dan ook. Hey, de laatste in dit uur, dat is er eentje van Jeff.

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspan te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
2: 5859 57.
1: Of kijk op henk.jobs.
3: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
4: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
5: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
6: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: thuis.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Er moest ruim een week aan het spoor worden gewerkt, maar er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion waren honderden kabels verwoest. Het was een hele klus om die te repareren, maar sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is tot zeker 10 uur vanmorgen verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Die spuwde afgelopen weekend veel as uit die door de wind richting meerdere luchthavens werd geblazen. Tientallen vluchten zijn geschrapt of omgeleid. Vanaf Schiphol vliegen KLM en Transavia naar Sicilië. Oekraïne heeft vannacht grote luchtaanvallen uitgevoerd op Moskou, zegt de burgemeester daar. De Russische hoofdstad zou zijn bestookt met 430 drones, maar de meeste werden onschadelijk gemaakt. Er zijn geen berichten over schade of gewonden. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen gisteren bijna 30 doden. En België-aanvoerder Youri Tielemans is trots dat zijn land een ronde verder is op het WK. Hij vond het oneerlijk dat een Amerikaan mocht meespelen, ondanks een eerdere rode kaart. Maar iedereen heeft alles gegeven, zei Tielemans na afloop. België won met 4-1 van de VS en speelt in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 uitschakelde. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 15 kilometer file tussen Afrit Veghel en Waardenburg. Door de werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat door een ongeluk tussen Knopend de Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. Door een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergshoek 7 kilometer file. De weg is vrij. A16 Breda-Rotterdam een half uur vertraging tussen Knopend Ridderkerk en knopen te Brekseplein in 9 kilometer file. En dat komt door de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
4: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
6: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
7: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
8: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
4: Met 10 jaar garantie.
9: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
0: JND. JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Call jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
10: Een hele goede morgen.
0: JND Willem Bakker.
10: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow op deze dinsdag, de 7e juli. Zometeen Samuel Welten en de bankzitters. Maar eerst René Schuurman.

de datum van ons nationale voetbaltrauma. We zeggen en schrijven 7 juli 1974. Toen gebeurde het. Ja, wat er precies gebeurde, ik ga het je zo meteen vertellen. Omstreeks 9:15. Als wij ons geschiedenisboek open gaan slaan. Op de bladzijde van vandaag. We gaan ook de verjaardagskalender erbij pakken. En we gaan je vertellen welke beroemdheden vandaag hun geboortedag vieren. En verder natuurlijk zetten we onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Kosten nog moeite worden bespaard. Kom maar door als jij Brabant wil laten weten dat ook jij wakker wordt door bakken. Dat bij jouw radio JND ook aan staat. Vertel ons, wie ben je? Waar luister je? En wat ga je vandaag op deze dinsdag allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat. Waarmee je over heel de wereld naar ons kunt luisteren. De meest makkelijke manier. En als je de meest geüpdate versie hebt van deze app, dan heb je ook een machtige communicatietool in handen. Want je hebt de mogelijkheid om te chatten met de studio via deze app. Gebruik dat. Of anders, als je de app niet op je telefoon hebt staan, gewoon de WhatsApp 085 760 99.

0: in je ogen. Het kan hartstikke fijn zijn misschien, zolang het maar geen blik tomatensoep is.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: Je hoorde Wesley Klein en voor Wesley Klein muziek van Robert Pater. We gaan eens even in onze inbox kijken. Wat is er binnengekomen via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Pak weer eens eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons, hè. Laat aan J&D weten waar dat je luistert en doe dat als volgt. De hashtag J&D staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Nou, zo kregen we het afgelopen half uur appjes, onder andere vanuit het mooie Oorschot. Eindhoven, Radio J&D staat op deze dinsdagochtend ook aan in Erp in Vught. Veldhoven, Mierlo, Oud-Heusden. En last but not least, J&D staat ook aan in Nuenen. Dan Robert-Jan uit Etten-Leur. Die baalt als niemand anders in Brabant dat het nog steeds dinsdag is. Smachtend kijkt hij uit naar het weekend. Het moment dat hij vakantie krijgt. Zo schrijft hij ons. En dan Michael uit Liemde. Die vraagt zich af of het aanstaande donderdag weer ballen donderdag is. En dat doet hij namens zijn collega's bij Vissersbouw. Nou, Michael, lang verhaal, maar om dat kort te maken. Komende donderdag is het geen ballen donderdag. Dat vieren we volgende week. Voor velen begint volgende week de bouwvak. Na de 17e. En vandaar hebben we met z'n allen besloten al hier dat we op de 16e een ballen donderdag gaan vieren. En op de laatste werkdag voor velen, dan komt de baller Harry in actie. En wellicht komt hij wel bij jullie langs. Kan zomaar wat zijn. Of kan zomaar zijn. Hé, hey, maar zeg wel eens, de humor die ligt op straat.
1: De J&D Inbox.
0: Bij ons komt de humor gewoon binnen via de inbox. Debbie Krijnen van der Loo uit Erp. Ze sturen ons een J&D ochtendshow waardige mop op deze dinsdagochtend. Ik weet niet of dat er nog kleine kindjes bij de radio zitten, maar ik zou hun oren even dicht houden. Komt-ie. Hoe noem je beffen tot de dood erop volgt? Dus hoe noem je beffen tot de dood erop volgt? Dat is een liquidatie.
1: De Radio J&D Successchijf.
2: De Radio J&D Successchijf.
1: Likkepep. Circus Tent.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Yes, hier de mannen van Likkepep.

0: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Attentie! Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, 4 juli.

0: alle dagen gratis entree.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
3: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
6: De interieurontwerpers.
7: Ja, die Snoeien Luiten.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
8: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
0: JND Verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden voornamelijk is het extra druk op de weg vanochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nu meer dan een half uur tussen afrit Veghel en Waardenburg van 15 kilometer. Door de werkzaamheden op de A27 is dat. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Knoopend Hoek en Amsterdam Sloten. Een half uur vertraging in 6 kilometer file. De twee rijstroken zijn waarschijnlijk tot 11 uur dicht. A12 Utrecht Den Haag bij Bleiswijk 7 kilometer file door een ongeluk met 2 bestelbussen, 25 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein 15 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hendrik Ido Ambacht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse

0: contractspecialistbrabant.nl.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
8: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Willem Bakker.

0: Ciao, doei, adios, Guido van der Graaf. En wij gunden Guido van der Graaf op deze dinsdagochtend de eer om het laatste half uur van deze ochtendshow af te trappen. Ochtendshow voor dinsdag, de 7e juli. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. En laten we er eens even één feitje bij pakken wat er op de 7e juli gebeurde, exact 30 jaar geleden. Het was allemaal in Londen en het had met tennis te maken. Moet je even luisteren.
1: Ja.
2: Oh, fantastisch. Wat mooi. Richard Krajicek wint Wimbledon 1996.
0: Ja, dat gebeurde exact. Exact 30 jaar geleden, Richard Krajicek. Maar wat gebeurde er nog meer?

Chris Cross Amsterdam staan we met Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij. En voor Chris Cross Amsterdam draaiden wij muziek van Henk Dissel. Een lange nacht. En toen was het de hoogste tijd geworden om de leesbril op te gaan zetten. Het geschiedenisboek erbij te pakken. En samen te gaan zien, lezen en beleven wat de datum van vandaag ons heeft gebracht door de jaren heen. Het geschiedenisboek ligt open op 7 juli. En dan gaan we als eerste terug naar ons nationale voetbaltrauma. 1974. Nederland verloor op de dag van vandaag toe in dat jaar de finale van het WK voetbal met 2-1 van gastland West-Duitsland. Dan 1996. Je hebt zojuist een fragment kunnen horen, een minuut of 10 geleden. Richard Krajicek won toen als eerste Nederlandse tennisser de finale van het roemruchte tennistoernooi Wimbledon. Dan 2011 tijdens de verbouwing van het Grolsvesten, het voetbalstadion van FC Twente, stort een gedeelte van het dak in. Er zijn 2 dodelijke slachtoffers en 14 gewonden hierbij te betreuren bij dit ongeval. Dan in 2022, de premier van het Verenigd Koninkrijk, Boris Johnson, kondigde toen zijn aftreden aan. Zijn positie was onhoudbaar geworden na een reeks schandalen. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we onder andere Juultje Tieleman tegen. Geboren in 1999. En zij is een vlogster en influencer. Zij viert vandaag haar 27e verjaardag. Juultje heeft meer dan 1 miljoen volgers op Instagram. Zo staat hier geschreven. Dan Henk Vrezer, die is ook jarig. Noem zijn naam niet in Waalwijk. Dan gaat het niet goed met je. Nee, zonder gein, Henk Vrezer. Hij bereikt vandaag de respectabele leeftijd van 60 jaar. Ook jarig vandaag is Jeroen Hendrik Donderwinkel. En we kennen deze man beter onder zijn pseudoniem. Jeroen van Inkel, een legendarisch radiomaker. Bekend geworden onder andere door Currier van Inkel. Jeroen van Inkel, hij viert vandaag zijn 61ste verjaardag. En dan Ringo Starr. Brits drummer van niet zomaar een band, nee, van de Beatles, Ringo Starr. Hij is van 1940. Eventjes hoofdrekenen leert ons dat hij vandaag zijn 86ste verjaardag viert.

Afgelopen zaterdag was zij te gast al hier in de studio bij Erik Kerkhoff. De koningin van het levenslied, Corrie Konings. Je hoorde haar met Er hangt iets in de lucht, Amoren. En voor Corrie Konings kon je luisteren naar de Beatles, She Loves You. En dat allemaal vanwege de verjaardag van de drummer van de Beatles, Ringo Starr. Hij viert vandaag zijn 86e verjaardag. Dus we hadden een verdomd goede reden om de Beatles te draaien vandaag. Hey, het zit erop, de ochtendshow voor vandaag. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn zij weer bij je. Zij van aan de slag, je weet wel, die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio J&D-luisteraar. En ben jij een keihard werkende Radio J&D-luisteraar die graag een keer de muziek zou willen bepalen in aan de slag? Dan kan dat. Dan moet je even naar de webstack gaan op het wereldwijde web, omdat daar speciaal voor is ingericht. En dat is te vinden onder radiojnd.nl/aan de slag. Als je daar bent aangekomen, dan vul je gewoon alles in. En dan gaat alles voor de bakker komen. Deze onvoorwaardelijke garantie kan ik je geven. Hey, vanmiddag vanaf 4 uur, dan is Erik Kerkhoff weer bij je. Hij gaat je thuisbrengen na een lange, lange werkdag. En vanavond vanaf 8 uur, de dinsdagavond van J&D met Max en Johan. Met vanavond 2 gezellige gasten. Henk Bernard en José. Ze zullen vanavond acteur présence gaan geven. Luisteren dus vanaf 8 uur vanavond.

0: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: 2008 in Zon.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Zomeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Wie van Electra?
5: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
4: Komt werken bij Van Lieshout.
5: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl. En
4: komt werken bij Van Lieshout.
6: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
7: Home is where the heart is.
8: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
7: Rijkershaarden.
8: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. In Leeuwarden zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een aanrijding tussen 2 auto's, meldt Omroep Friesland. Het gebeurde door nog onbekende oorzaak op een industrieterrein. De brandweer moest in actie komen om iemand uit de auto te bevrijden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden eindelijk weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het duurde allemaal veel langer dan gedacht om bij de Kuip een kabelgoot te herstellen. Daarin brak vorige week maandag brand uit en honderden kabels moesten worden gerepareerd. Zelfs vannacht werd er nog aan gewerkt en sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer normaal. Door noodweer in China zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen raakten gewond en tienduizenden zijn geëvacueerd. Vooral het midden en zuiden zijn zwaar getroffen door regen, windstoten en tornado's. De Chinese leider Xi Jinping vraagt hulpdiensten alles te doen om de slachtoffers te redden. En Cristiano Ronaldo heeft zijn laatste WK-duel gespeeld. Portugal werd met 1-0 uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal is direct opgestapt. Ook België is door naar de kwartfinales na de 4-1 winst op Amerika. Vrijdag speelt België in Los Angeles tegen Spanje en de Belgische koning Philippe is erbij. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er zijn nog steeds files door werkzaamheden en door ongelukken. Door werkzaamheden op de A27 staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging is zo'n 40 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk bij het knooppunt Bad Hoeverdorp 7 kilometer file. Het staat ook goed stil daar. Er zijn 2 rijstroken waarschijnlijk tot 11 uur dicht door vangrailschade. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 8 kilometer file tussen Bodegraven en de Meern door een ongeluk bijna een half uur extra. De linkerrijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is meer dan 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wie van Elektra houdt, heb jij die interessante vacatures al gezien?
5: Komt werken bij Van Lieshout.
4: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
5: En kom werken bij Van Lieshout.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: Rox.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
2: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
3: Zelfde prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
5: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
3: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
6: Ja, die Snoeijen-Luijten.
3: Die maken het.
5: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
3: Die maken het.
5: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
6: Kijk nou, daar gaat de Lau.
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
8: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
9: 0626-222-498.
10: Yeah, het is er dan toch van gekomen.
11: Welk?
10: Ik ga trouwen.
11: Van de zaande na toch gezet, zeker niet waas. Begint er niet aan.
10: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
11: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
6: Kijk nou, de redden Lau!
8: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
12: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
13: Aan de slag.

0: dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, uitbest.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: De Salamander.
4: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
3: Die vakmanschap als geen ander.
5: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
6: Kijk voor vacatures op
7: metselprojecttilburg.nl.
8: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
9: Hallo, waar gaan we?

0: rolcontainernederland.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
2: rolcontainernederland.nl.
3: Wist jij dat van Paint Project?
4: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
3: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
4: Oh,
3: stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
5: Wie maakt elk project perfect?
3: Toppie!
5: Paint
3: Check paintproject.nl.
6: J&D Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort door werkzaamheden bij knooppunt Eemnes 6 kilometer en de vertraging is vanaf naar de west een half uur. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Badhoevedorp staat het stil over 6 kilometer door een ongeluk. En van rilschade dientengevolge zijn twee rijstroken tot een uur of 11 dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein nog steeds een lange file door de werkzaamheden op de A20. 13 kilometer. Drie kwartier is de vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden al daar tussen Hank en Knoopend Gorkum 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
8: Muurtje eruit, kozijntje erin.
9: Ja, zo.

0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
3: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
5: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Welkom.
2: Welkom.
1: Bij Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
2: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee Feel Good Classics.
1: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
0: De JND Middagshow.
2: Het is altijd bij ons te doen.
1: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
2: Houd je radio op Radio JND.
3: JND!
1: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Aan.

niet arrogant, maar gewoon zelfverzekerd. Hij heeft in elke kroeg nog nooit een biertje afgerekend. Blijft poffen elke dag,

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: 5 augustus vier je bij de Beer. Met Jimmy van Zetel, John de Bever, Henk Dame, Gino Graus, William Burg, Jack van Raamsdonk, Wilbert Pigmans, Jari Helligers en Henk Bernard.
1: De Brabantse sfeer die smaakt naar meer.
0: Alle dagen gratis entree.
1: In Café de Beer.
2: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehands auto.
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
2: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl. En wil je

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij J&D hoor je thuis.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij in het Rotterdamse Botlekgebied is een vrouw zwaar gewond geraakt. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. De politie heeft de verdachte opgepakt, maar wil er verder niets over kwijt. Ook kan de politie nog niet zeggen wat de aanleiding was van de steekpartij en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen. Wie de komende dagen in Spanje is, moet rekening houden met extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt code rood en wordt het heter dan 40 graden. De Spaanse Weerdienst waarschuwt mensen voor hun gezondheid en voor extreem hoog risico op bosbranden. In de rest van Spanje is het minder warm. Een olietanker in de straat van Hormuz is waarschijnlijk geraakt door een raket. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Volgens Amerikaanse media zit Iran erachter, ondanks de getekende vredesdeal. Het zorgt voor vragen over de veiligheid op de vaarroute. Ook steeg de olieprijs meteen. En de Belgische koning Philippe is vrijdag in Los Angeles bij de kwartfinale tegen Spanje. België won vannacht met 4-1 van de Verenigde Staten. De Amerikaanse spits Balogun snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets is omstreden, gaf Balogun toe. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. Later in de week wordt het ruim 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: J&D Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds redelijk druk op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging 20 minuten... tussen Rosmalen-West en Waardenburg in de file van 11 kilometer. Door een ongeluk nog steeds twee rijstroken dicht op de A4... Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knoppen de Hoek en Bad Hoeverdorp 6 kilometer file... een half uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden bij Knoppen de Brechtseplein op de A20... 10 kilometer file vanaf Knoppen Ridderkerk. En op de A27 Breda richting Gorkum... 7 kilometer file door de werkzaamheden bij Gorkum. A58 Tilburg richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. En daarom een file tussen Moergestel en Oorschot van 9 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
7: Ja, het is er dan toch van gekomen.
8: Welk?
7: Ik ga trouwen.
8: Anders aan de net, dan ga je zeker niet was. Begint er niet aan.
7: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
8: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
9: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
10: En nooit te veel betalen.
9: Ga ze bij de vleuten halen?
10: 25.000 vierkante meter.
9: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
10: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.

0: stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Wood & Work. Kijk op woodandwork.nl.
3: Dommel 18.
4: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: Robby's.nl.
1: Kom voor de grootste collectie tuinmeubelen naar
2: Robby's Buitengewoon.
1: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
2: Robby's Buitengewoon.
1: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
3: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
4: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
5: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
6: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
5: En gratis vervangend vervoer.
6: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
5: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
7: JND Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Hoek en Amsterdam Sloten staat 6 kilometer file door een spoedreparatie een half uur vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort. Door een autobrand bij de Thomassentunnel 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, 7 kilometer extra reistijd tussen Dordrecht en knooppunt Brechtseplein. Dat komt door werkzaamheden op de A20. A58 Breda richting Eindhoven. 10 kilometer file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: Specialistbrabant.nl. Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de Flamengo.
0: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
2: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Goedemorgen.

0: Fideico Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Fideico.nl en neem contact op. Fideico Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Fideico.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via Spacyshop.nl.
2: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
3: Jouw Nederlandse dag start hier.
2: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
3: Iedere werkdag van 7 tot 9.
2: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
4: Willem met de Ochtendshow.
3: Werkdag van 7 tot 9.
2: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: Bel even met Henk.
4: Ja, bel even met Henk.
3: Bel even met Henk.
4: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk. 0495
3: 58595.
4: Of kijk op henk.jobs.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
7: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
8: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Dit is
10: Radio JND.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 11 uur.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Werknemers op een bedrijventerrein in de Rotterdamse Botlek worden opgevangen na een ernstige steekpartij. Een vrouw raakte daar vanochtend zwaar gewond en is met spoed behandeld door hulpdiensten. De politie heeft de verdachte aangehouden, maar wil niet zeggen of de twee elkaar kennen. De politie zoekt getuigen van een dodelijk verkeersongeluk gisteren morgen in Leinden bij Schiphol. Daar raakte een man met zijn auto van de weg en botste op een pilaar van een viaduct. Hij heeft het niet overleefd. De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben gezien of camerabeelden hebben. De borden langs de weg in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. Ook wijzen de pijlen die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die van Nederland en Duitsland. En de Franse Voetbalbond gaat een vrouwelijke senator uit Paraguay aanklagen om racistische opmerkingen. Na de winnende goal van spits Kylian Mbappé noemde ze hem een gekoloniseerde Kameroener die arrogant en lelijk is. Ook sprak ze van een wilde die niet had leren schrijven. De Franse Voetbalbond noemt de uitspraken crimineel. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden en later in de week ruim 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 6 kilometer file tussen Eurmond en Roosteren. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog steeds tussen de Knopende Hoek en Badhoevedorp. 6 kilometer, de vertraging is nu 1 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht door een spoedreparatie. Door een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda richting Rotterdam. 14 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is 1.5 uur. En door een kapotte auto op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopende Paars en Oorschot 7 kilometer file. 1 kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
14: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
15: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
16: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU. De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
15: Tegelhalbrabant.nl.
17: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
18: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
17: Vandaag een dakkapel, in één dag.
19: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
20: Aan de slag.
21: Aan de slag.

0: Spaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

0: Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
3: Attentie! Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer. Met Jimmy van Zetel, John de Bever, Henk Dame, Gino Graus, William Burg, Jack van Raamsdonk, Wilbert Pigmans, Jari Helligers en Henk Bernard. Alle dagen gratis entree.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for Business.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren 9 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging bij de Duitse grens. Op de A16 Breda richting Rotterdam 14 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. Het komt door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een half uur. En een kwartier extra reistijd is nodig op de A58 Breda richting Eindhoven. In de file tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot van 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Wie gaat er mee naar buiten?
10: Naar buiten!
9: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
11: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
9: Met 10 jaar garantie.
11: Ah, de goedkoopste veranda.
12: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast? Of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
11: De interieurontwerpers.
9: Ja, die! Snoeien Luiten!
12: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
11: Wie van Elektra houdt?
13: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
11: Komt werken bij Van Lieshout.
13: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
11: En kom werken bij Van Lieshout.
6: Je weekend begint op vrijdag. Yeah.

0: playlist op Radio JND. WhatsApp je favoriete verzoek door naar 085-760-9936. De JND Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Aan de slag.

0: containernederland.nl.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
4: Welk?
3: Ik ga trouwen.
4: Anders aan de net al gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
3: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
4: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna 900 euro betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst Never Again Is Now op het monument en werd direct opgepakt. Bij een ruzie in een woning in Amsterdam-Noord is gisteravond een man neergestoken, meldt AT5. Hij raakte gewond, maar was nog aanspreekbaar. Een traumateam heeft hem opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden en vraagt mensen met meer informatie contact op te nemen. De Oekraïense vrouw die internationaal werd gezocht na de bomaanslag op een zakenman en zijn gezin in Monaco is dood. Haar lichaam werd gevonden bij Kiev, meldt een Oekraïense nieuwssite. Ze zou zijn doodgeschoten. Er zijn twee verdachten opgepakt, onder wie iemand van de militaire inlichtingendienst. En de NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid worden 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 10 kilometer file tussen Elslo en Roosteren. Door een vrachtwagenongeluk een uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken voorlopig dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Zonsdeel en Dordrecht 14 kilometer file. Het komt door een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda 2 kilometer file bij Rotterdam-Kralingen. Door een ongeluk 2 rijstroken dicht. De vertraging daar is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
5: Home is where the heart is.
6: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
5: Rijkers Haarden.
6: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
7: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
8: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
9: Ja, die Snoeien Luiten.
8: Die maken het.
7: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
8: Die maken het.
7: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
10: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
11: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
12: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
13: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Binnenkort een feestje? Bel HBET Event Support. Of neem een kijkje op hbet-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Ben jij over je vloer aan het matten?
6: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.

0: 50 in Goorle.
1: Ondernemers opgelet.
0: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Tegel eruit, pompje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
4: En wat doen we met het tuinafval?
5: Container Nederland.
4: Oh ja.
6: Kijk nou, de Reddelo.
7: Die gaat weer een vloertje leggen.
0: Ja,

0: Specialistbrabant.nl.
1: Kijk nou, daar hebben Lau!
0: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.
2: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
0: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: jij die interessante vacature al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven veel vertraging tussen Elslo en Born door een ongeluk. 7 kilometer file. De weg kan zo weer vrij zijn. Op de A4 Belgische grens richting Rotterdam tussen Dinterloot en Knoopend Sabina 3 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht 10 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zonnebreugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
4: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
5: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Exrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer. Met Jimmy van Zetel, John de Bever, Henk Dame, Gino Graus, William Burg, Jack van Raamsdonk, Wilbert Pigmans, Jari Helligers en Henk Bernard.
1: De Brabantse sfeer die smaakt naar meer.
0: Alle dagen gratis entree.
2: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
1: Smit dakbedekkingen, uit best.
3: En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol. Jouw Nederlandse dag.
3: Bij J&D hoor je thuis.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij werkzaamheden op het dak van een huis. Dat staat in Kralingen. De woning is ontruimd, net als 11 andere woningen in het blok. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich via de houten plafonds verspreidt. Er is een vijfde verdachte opgepakt in een onderzoek naar helpdeskfraude. Het is een vrouw uit Helmond, meldt de politie. Bij helpdeskfraude doet iemand zich voor als bankmedewerker die mensen vertelt dat er vreemde dingen met een bankrekening gebeuren. Er zaten al 4 mensen vast uit onder meer Rotterdam en Krimpen aan de IJssel. De NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. De man die wordt verdacht van het neerleggen van mottenballen in een Amsterdamse bibliotheek is mogelijk psychotisch. Dat blijkt uit onderzoek. De giftige mottenballen worden altijd in kledingkasten opgehangen. De man legde ze in de bieb neer op plekken waar kinderen komen. Hij blijft langer vastzitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief btw. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business. Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
8: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
9: Wie maakt elk project perfect?
8: Toppie!
9: Paint Project.
8: Meer info op paintproject.nl.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: 1104.
1: Ja, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Van de zaande net, toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
1: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
7: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
8: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
10: J&D Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles 3 kilometer file bij de grens. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file. Een half uur vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Roosendaal-Borgwerf en Standaard Buiten. 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is nog een kwartier dicht en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Dan, de nieuwste hit van Gero.
15: Tweedehands auto.
14: Hallo, met wie?
16: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
14: Oké, komt-ie.
15: GTI, tweedehands.
14: Oh, over 6 zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
6: Robby's Buitengewoon!
5: In onze ruime showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
6: Robby's Buitengewoon!
5: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
7: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
8: Ik dans met jou de Flamengo.
7: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
9: Goedemorgen.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Iedere werkdag brengt...

0: kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs

0: onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
1: En gratis vervangend vervoer.
0: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
3: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
4: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegel.

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM had dat ook geëist. De man pleegde ontucht met 6 jonge kinderen en filmde stiekem 18 leerlingen. Sommige beelden zette hij online. Een deel van de geëvacueerde bewoners van een ontruimde portiekflat in Rotterdam-Kralingen mag weer terug naar huis. Bij werkzaamheden op het dak was brand ontstaan en daarop werden 12 woningen ontruimd. De brand is intussen onder controle. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een demonstratie gisteravond tegen een noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein is een man opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling. Ook werd tijdens de demonstratie brand gesticht. Die is door de brandweer geblust. Gisteren zijn de eerste 50 vluchtelingen in de opvang aangekomen. En vanwege de hittegolf in Zuid-Frankrijk krijgen de renners van de Tour de France meer te drinken. Op plekken waar eerst alleen bidons met water werden uitgedeeld, mogen ze nu een tas met meerdere waterflessen aanpakken. De 4e etappe is begonnen in Carcassonne en het is bloedheet. Het kan 40 graden worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid is het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Later deze week weer tropische temperaturen van 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: J&D Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nog 4 kilometer file bij knooppunt de Brechtseplein. Op de A16 Rotterdam-Breda 5 kilometer file tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Er liggen spullen op de weg, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Er staat een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Van den Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
2: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
5: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
6: 585957.
5: Of kijk op henk.jobs.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

0: AND. Elke dag, jouw Nederlandse dag.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vraag.

0: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen? En nooit te veel betalen.
2: Gaan ze bij de vleuten halen?
1: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut Invest. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 Invest. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer.
5: Hou je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
4: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
6: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag een dakkapel, in één dag.
8: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
9: rolcontainernederland.nl.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Kelpenoler en Weert-Noord 8 kilometer, 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat bij Knoopend Terbrechtseplein door de werkzaamheden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Stolk in Bokstelhal, de basis voor

0: rookboxel.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
4: Wie van Elektrahout?
5: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
4: Komt werken bij Van Lieshout.
5: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
4: En kom werken bij Van Lieshout.
6: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
7: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
8: En wat doen we met het bouwafval?
9: Container Nederland,
8: oh ja.
10: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
9: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
8: Ja, die, Snoeijen-Luijten.
9: Die maken het.
10: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
9: Die maken het.
10: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
2: Attentie! Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je

0: dagen gratis entree. Dit is Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen ook in hoger beroep veroordeeld voor fraude. Maar de periode dat ze zich niet verkiesbaar mag stellen is ingekort. En daardoor kan ze misschien toch meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Het zou wel een beperking zijn voor haar campagne. In Utrecht is een moeder veroordeeld die haar 2 kinderen van 6 en 9 een jaar lang mishandelde. Ze werden niet alleen geschopt en geslagen, maar kregen soms ook de hele dag geen eten en drinken en werden opgesloten. De moeder krijgt bijna een jaar cel en ook een vriendin van haar is veroordeeld. President Trump is aangekomen in Ankara voor de NAVO-top. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de Turkse president Erdogan en daarna begroette hij een paar soldaten in het Turks. De top is vandaag en morgen. De Oekraïense president Zelensky is er ook. Hij wil meer luchtverdedigingswapens van Amerika. Prinses Amalia is klaar bij de Koninklijke Luchtmacht, zegt de RVD. Ze was daar de afgelopen maanden werkstudent en mag zich sinds een tijdje korporaal noemen. Na de zomervakantie gaat Amalia verder met haar militaire opleiding. Ze begint dan bij de marine. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 165 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging op dit moment op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord 9 kilometer en 30 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Naar verwachting duurt dit nog tot 3 uur vanmiddag. Op de A4 richting Rotterdam is het druk tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Hier kun je een kwartier extra rekenen. Dan de A16 richting Rotterdam, want door de werkzaamheden op de A20 is er meer verkeer bij knooppunt Terbrechtseplein. Reken hier op een kwartier vertraging. Dan over naar de A27, Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. 10 minuten extra door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
7: De goedkoopste veranda.nl.
5: Met 10 jaar
7: de veranda.
8: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
9: Home is where the heart is.
10: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
9: Rijkers Haarden.
10: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
11: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
12: Ben jij over je vloer aan het matten?
13: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
14: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
15: Lemmenvloeren.nl.
16: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
17: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
18: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
17: Wat zeg je?
18: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
17: Hoe dan?
18: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
17: Wauw, dat klinkt goed.
18: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO. En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
18: Aldi. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.

0: Yeah, het is er dan toch van gekomen.
1: Welk?
0: Ik ga trouwen.
1: Anders aan de netdag gezet zeker niet was. Begint er niet aan.
0: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
1: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherpe prijs?
3: Je slaagt geheim bij Mazenland op Eckerstein.
2: En je leest al vanaf €200 per maand.
3: Tot ziens bij Mazenland.
2: 2008 in Zon.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
5: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
3: Zelfde prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
6: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
7: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
8: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.
9: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
10: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
11: Ja, die Snoeien Luiten.
10: Die maken het.
9: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
10: Die maken het.
9: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: J&D Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Grattem en Weert Noord heb je 15 minuten vertraging door een ongeluk. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en de Meern 15 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. De A27 dan, Utrecht-Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen. 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 richting Os. Daar staat een kapotte auto tussen Eerde en Uden-Zuid. 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Goedemiddag, dit is Radio JND.
17: Jouw Nederlandse dag.
18: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: rocks.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
4: Kijk nou, de Rebbelo!
5: Die gaat weer een vloertje leggen.
6: Ja, voor de

0: is briljant.
1: Aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
0: Kijk nou, daar hebben we Lau.
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
0: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementslas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
7: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De salamander.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Welkom.
3: Welkom.
2: Bij Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
4: Strijders, een hele goede morgen.
3: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
2: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
4: De JND Middagshow.
3: Het is altijd bij ons te doen.
2: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
3: Houd je radio op Radio JND.
5: JND.
2: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Dit is Radio JND.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit dakbedekkingen, iBest.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB,

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht vlakbij Dordrecht is veroordeeld voor kinderporno. Op zijn laptop en USB-sticks bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik. Ook stuurde hij de beelden door. De ex-burgemeester heeft 8 maanden cel gekregen en dat was ook de eis van justitie. Een man die meedeed aan de rellen op het Haagse Malieveld vorig jaar heeft 4 maanden cel gekregen. Hij had even verderop een in brand gestoken container omgegooid bij het partijkantoor van D66. Ook bestormde hij een ME-bus en gebruikte hij geweld tegen iemand die de rellen stond te filmen. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is schuldig aan fraude met EU-geld, vindt het gerechtshof. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Ze kan wel meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar, maar heeft nog niet gezegd of ze dat gaat doen. Haar partij is de grootste in het Franse parlement. De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak verloren tegen de uitgever van de Daily Mail en andere roddelbladen. Ook andere bekende Britten deden mee, Elton John bijvoorbeeld. Ze zeiden dat ze waren afgeluisterd door journalisten en bespioneerd. De rechters vinden het niet bewezen. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging in de regio Rotterdam door de afgesloten A20 en in het midden van het land door de afgesloten A27. Wat opvalt is de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofarendsveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt er 20 minuten bij rekenen. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein vanwege de afsluiting van de A20 35 minuten extra. De A10 Ring Oost in de richting van Amersfoort. Daar sta je even stil tussen afrit Volendam en afrit Amsterdam Centrum. 10 minuten extra, door een ongeluk, 2 rijstroken zijn gesloten. De A12 Arnhem richting Den Haag. Daar kun je er 25 minuten bij rekenen tussen Driebergen en de Meer. En de A16 tot slot richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Wist jij dat van Paint Project?
7: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
6: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
7: Oh, stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
6: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
8: Wie maakt elk project perfect?
6: Toppie!
8: Paint Project.
6: Check paintproject.nl.
9: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
10: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
9: Maatwerk Sanitair.
10: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
11: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
12: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.

0: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwijderen.

0: Radio JND, Erik Kerkhoff.
1: Ja, lekker zeg. Is die weer. De middagshow van Radio JND. Maandag tot en met donderdag tussen 4 en 6. De laatste minuten van je werkdag tikken dan weg. En dan gaan we na 5 uur samen onderweg naar huis. Ik heb wat verjaardagen en ook de krantenkoppen van toen. Die van 2009, 2021 en 2023. Er is aardig wat gebeurd op deze datum. 7 juli dus, onthouden. Hey, en ik wil nog even aandacht vragen voor het volgende. Aanstaande zaterdag is het JND voetbaltoernooi daar. Doen we op Sportpark Naast de Best in Best. Je kunt je niet meer inschrijven, want die teams die zijn allemaal verdeeld. Er zijn geloof ik meer dan 100. Maar we beloven je wel een hele mooie en gezellige dag. Met DJ's van Radio JND en natuurlijk gezellige artiesten. En hopelijk ben jij er ook bij. We hebben alvast geregeld dat het mooie weer wordt.
0: Radio JND, Erik Kerkhoff.

Uit de losse pols, je hoorde Marco Schuitmaker, Russo, Lessa en natuurlijk de onverbeterlijke Donnie, die ja, zijn liedje in het Nederlands wordt uitgebracht, in 8 van de 10 gevallen wel ergens bemoeienis mee heeft, lijkt het zo. De middagshow van Radio J&D heeft zometeen Corrie Konings met haar nieuwe single. Eerst een van de betere van Jan Smit, Stilte in de Storm. Luister.

Hangt iets in de lucht, Amore, de nieuwe single van Corrie Konings. Ja, Corrie is onverslijbaar. Dan te bedenken dat ze al meer dan 55 jaar geleden haar eerste grote hit scoorde. En dan nog steeds actueel is. Vind ik knap, absoluut. 10 voor half 5. De middagshow van J&D met Matthias Rijm. Ik zie je.

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
3: Attentie! Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je...

0: dagen gratis entree.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
0: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Lange files, onder andere in de regio Rotterdam en Utrecht... door wegwerkzaamheden. 600 kilometer in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is er schade aan het ringvaartaquaduct. 30 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein beland je in de file. 13 kilometer met 30 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden aan de A20. De A17 richting Dordrecht, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Stok en Roosendaal. 30 minuten oponthoud vanwege een afgesloten rechte rijstrook. En de A27 richting Almere, ook door een ongeluk tussen Bilthoven en Nemnes. De linkerrijstrook is er dicht, naar verwachting nog tot 16:45 vanmiddag... en je hebt 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
6: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
7: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
8: Ondernemers opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
10: Ja, het is er dan toch van gekomen.
11: Welk?
10: Ik ga trouwen.
11: Anders aan de net al gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
10: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
11: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
12: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
13: Tweedehands auto.
12: Hallo, met wie?
14: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
12: Oké, komt-ie.
13: GTI, tweedehands.
12: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Hansen.

0: Sharon Day. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
1: Jouw Nederlandse dag start hier.
0: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
1: Iedere werkdag van 7 tot 9.
0: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
2: Willem met de Ochtendshow.
1: Werkdag van 7 tot 9.
0: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

In de middagshow van Radio J&D met zometeen een heuse classic. Ik heb op verzoek trouwens Damien van Os, de Diamanten Ring, straks op de radio. Heb je zelf een leuke suggestie? Laat me weten wat je graag zou willen horen. WhatsApp de studio 085-760-9936. Of maak gebruik van de J&D-app. Kun je gratis downloaden in de Play Store en de App Store. Dan kun je reageren, dan kun je kijken, dan kun je beleven. Met andere woorden, dan sluit je J&D totaal in je hart. Raymond Hermans nu. Dat is ook

0: ineens was hij daar. Damien van Os en de Diamantenring.
1: J&D. Wat kwam er vandaag op 1 in...
0: Ja, ik neem je mee naar het begin van de Zero's. Het waren de neefjes van Michael Jackson. Ja, serieus. Ze heette 3T. En hadden een aardig hitje met Stuck on You.
1: J&D. Wat kwam er vandaag op 1 in...
0: 2004.

Menno Abel op Radio J&D. En als ik je heb, en daarvoor de Treaty. De neefjes van Michael Jackson met Stuck on You. Lekkere classic zoals je die wel vaak hoort voorbij komen op jouw Nederlandse dag. Dit is Radio J&D. Straks Mike Petersen, Amar. En dit is Robert Pater. Blijf toch bij mij.

Wat een goede single. Mike Petersen op de radio en samen met jou. Zo is het alweer bijna 5 uur. De laatste minuten van je week dacht ik er zomaar weg met Radio J&D. Zit je goed, want ook in het volgende uur neem ik je onderweg naar huis. Radio J&D. Met de grote doorbraak van Amar. Game

0: rolcontainernederland.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via speciShop.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijs.

0: voor de grootste collectie tuinmeubelen naar...
1: Robby's Buitengewoon.
0: Maak van je tuin een verlengstuk van je woonkamer met de schitterende tuinmeubelen van Robby's.
1: Robby's Buitengewoon.
0: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
2: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
3: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
4: Ik dans met jou de flamenco.
3: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk

0: Voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Een straat in Hendrik Ido Ambacht die vernoemd is naar een oud-burgemeester mag voorlopig niet meer zo heten. Hij werd vanmiddag veroordeeld voor kinderporno en daarom heeft de gemeente nu zijn straatnaambord weggehaald. Als de oud-burgemeester in hoger beroep gaat, wordt het bord weer teruggezet. De meeste mensen in ons land vinden dat grote erfenissen zwaarder moeten worden belast, maar het gaat de komende jaren niet gebeuren. Minister Heijnen van Financiën is tegen, zei hij bij RTLZ. Volgens hem wordt er al van alles belast en is het probleem vooral dat we in Nederland te veel uitgeven. Busreizigers in de provincie Utrecht krijgen compensatie voor de chaos bij de bussen. In december kwam er een nieuwe vervoerder, Transdev, en Keolis kwam met nieuwe bussen. Sindsdien is de dienstregeling onbetrouwbaar. Daarom gaan dit najaar de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is in hoger beroep veroordeeld tot een jaar met een enkel band en geeft vanavond een interview op tv. Ze gaat waarschijnlijk zeggen of ze nog meedoet met de presidentsverkiezingen. Het mag wel, maar door de straf zou ze moeilijk campagne kunnen voeren. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan rond 25 graden. Daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al erg druk op de weg. Lange files in de regio Rotterdam en Utrecht door wegwerkzaamheden op de A20 en de A27. Er staat nu 700 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Den Haag, want er is schade aan het ringvaartaquaduct. 11 kilometer met 35 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht, nog naar waarschijnlijkheid tot 19:30 vanavond. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Het komt door de werkzaamheden bij het knooppunt en reken hier op 45 minuten extra. Op de A17 richting Dordrecht is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Stok en Roosendaal-Borgwerf. De rechterrijstrook is dicht en vertraging een kwartier. De A27 Utrecht richting Almere, ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Bilthoven en Huizen, 45 minuten extra. Dan nog de A28 Utrecht-Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk doe je er 40 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
7: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl.

0: Vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Bouw, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo.

je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Partytime. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Erik Kerkhoff.
3: Dinsdag 7 juli is de dag van het sprookje. Misschien leef jij ook wel in een sprookje. Ik gun het je van harte. Goeiedag.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert en Zandloofster. Het is zijn nieuwe single. Hij gaat lekker, hè, met Robert van Hemert de laatste tijd. En als je hem live ziet, het is echt altijd één groot feest.
2: J&D. De J&D Middagshow.
3: Erik Kerkhoff.
1: Ja, de dag van de chocolade. Heel veel dames vinden chocolade lekker, dus het is ook speciaal voor jullie dan zo'n dag. En ook de dag van het sprookje. Hou je daar maar aan vast. Straks nog de krantenkoppen van toen. Die van 7 juli 2009, 2021 en 2023. En Jamman, Mike Verstegen, Rolf Sanchez en een oudje van de Cats hier op de radio. En weet je wat ik zo leuk vind? Dit jaar hebben we natuurlijk de zomerrit Cheerio. Dit jaar hebben we andere zomerrit, natuurlijk Rutger van Barneveld. Ik zie de zon zakken in de zee. Maar een jaar of 4 geleden hadden we er ook zo een. Ferry de Lits, die trouwens op dit moment ook lekker meedoet met zijn nieuwe single, samen met Jacques. Maar dit was een oudje dus van 4 jaar geleden. Viva Cerveza!

lekker relax, dat ritme van Jaman. Je hoorde Blijf bij mij de hele nacht. Kijk even naar de verjaardagen voor deze dinsdag 7 juli. Selma van Dijk, de presentatrice, wordt vandaag 57. Voetballer Henk Vrezeren viert vandaag zijn 60ste verjaardag. Ja, de ultieme Nederlandse DJ, dat is natuurlijk Jeroen van Inkel. Hij heet eigenlijk Donderwinkel. Hij wordt vandaag 65 en eens een Beatle, altijd een Beatle. Ringo Starr, ja, nog steeds springlevend. 86 lentes vandaag, zeg. Dat is nog eens een leeftijd. Zometeen Rolf Sanchez, kom on toe. Eerst voor je Mike Versteeg en het hartslag van je heupen.

gebleven. Ik versta er niks van, maar ik denk dat het over liefde gaat. Rol Sanchez en Kom Maar Toe. Goeiedag, de middagshow van Radio JND. Aanstaande zaterdag hebben wij een leuk feestje te vieren. Het JND voetbaltoernooi Sportpark naast de Best in Best. Jij bent van harte uitgenodigd om lekker te komen kijken. Afgesproken? We hebben in elk geval goed weer geregeld, dus dat kan niet meer misgaan.

0: Morning Sound op Radio JND, The Cats en One Way Wind. Het was een hit uit 1971 zelfs.
1: Na een lange dag werken helpt

0: Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel. In één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Bel even met Henk.
5: Ja, bel even met Henk.
4: Bel even met Henk.
5: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
4: 585957.
5: Of kijk op henk.jobs.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
7: Schade?

0: 104.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: J&D Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is veel drukker dan normaal, voornamelijk door wegafsluitingen. Daardoor is er ook extra drukte op de omliggende wegen. Er gebeuren ook veel ongelukken en dat zien we bijvoorbeeld op de A1... Amsterdam richting Amersfoort. Een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Diemen Noord en knooppunt Muiderberg. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt rekenen op 25 minuten extra. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn daarom afgesloten en je vertraging 25 minuten. De A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt. 55 minuten vertraging. De A27 richting Almere, want een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Bilthoven en Eemnes. De weg is weer vrij, maar reken op 40 minuten extra. De A28 richting Zwolle, tussen afrit Den Dolder en Nijkerk, een uur vertraging. En tot slot de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda, want die is dicht tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok door een ongeluk. Je kunt wel omrijden via Oosterhout over de A4 en de A59. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag. Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
6: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
7: Bedrijf of personenauto?
8: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
9: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
8: En gratis vervangend vervoer.
9: Dus voor bedrijfs- en personenauto's BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
10: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
11: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
12: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
13: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: De nieuwe J&D app.

kan me nog goed herinneren dat deze single uitkwam. Dat we in het begin zoiets hadden van, wat is dit? Maar het was wel een begin van een hele mooie carrière. Bandje heet Goldband en je hoorde Noodgeval op Radio J&D. Met nu Wesley Bronkhorst. Ik ga de

0: Jannes, altijd goed. In gedachten fluister ik jouw naam.
1: JND.
2: De krantenkoppen van toen.
0: De krantenkoppen van deze 7e juli. In 2009 was het de dag van de begrafenis van de King of Pop, Michael Jackson. En 5 jaar geleden stond RTL Boulevard de dag daarna dus in het teken van de aanslag op Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever werd de avond ervoor na een bezoek aan de studio van RTL Boulevard in Amsterdam neergeschoten. En bij hoge uitzondering werd de uitzending niet onderbroken door reclame. En dan gaan we naar 7 juli 2023. Het kabinet Rutte 4 valt. De ministers zijn het niet eens over de regels voor gezinshereniging voor asielzoekers. De VVD van premier Mark Rutte wil de gezinshereniging beperken. D66 en ChristenUnie niet. Het kabinet trad 1,5 jaar eerder aan na de langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog. De middagshow van Radio JND met John West zometeen. En vergeef me eerst, are you ready for loving me? Dat moet toch René Vroger zijn?

0: John West en Vergeef Me. Ik heb bijna niet in de gaten dat hij ook alleen liedjes kan maken. Zonder Lange Frans, maar dat gaat hem prima af. De middagshow van Radio JND. Vanavond trouwens, Johan en Max, die weer een gezellig artiest aan de tand gaan voelen. Dus je bent van harte uitgenodigd vanavond te luisteren tussen 8 en 10. Wat heb ik nog voor je? Deze van Nielson.
1: Oeh.

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Attentie! Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je...

0: dagen gratis entree.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
3: Ja, die, Snoeien Luiten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: Schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten worden gratis, staat in een plan van onderwijsminister Letschert. Voor gratis laptops is niet genoeg geld. Ze wil ook mbo-scholen helpen in regio's waar minder studenten zich aanmelden. Die krijgen nu ook minder geld, maar dat wordt straks anders verdeeld. Een man die lang geleden een meisje heeft verkracht in Bodegraven bij Gouda moet dik 2 jaar de cel in. De verkrachting was in 1990. Het meisje was alleen thuis. De dader was met een smoes binnengekomen en bedreigde haar met een mes. Hij wist steeds uit handen van de politie te blijven, tot hij vorig jaar werd opgepakt na een DNA-match. President Trump blijft ontevreden over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij nog steeds boos is over het gebrek aan steun in de Iran-oorlog. Premier Jette zei dat Trump toch moet zien dat Europa juist erg zijn best heeft gedaan met meer investeringen in defensie. De 4e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Petersen. Hij was in de laatste kilometers heer en meester en kwam als eerste over de finish in de Zuid-Franse stad Foix. Daarmee pakt Petersen meteen ook de groene trui voor de beste sprinter. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt rond 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Wegafsluitingen en ongelukken zorgen voor een erg drukke avondspits. Het is drukker dan normaal met 615 kilometer file op de teller. Een lange file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg is de rechterrijstrook dicht vanwege een ongeluk. Die doet er 25 minuten langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag. 50 minuten extra tussen Driebergen en Woerden. De A15 richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Charloos doe je er 20 minuten langer over. En dat komt allemaal door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En dat merk je ook op de A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en het knooppunt 50 minuten vertraging. Tot slot een wegafsluiting op de A58 richting Breda. Bij knooppunt de Stok is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kunt omrijden via Zevenbergen. Doe dat dan over de A4, de A59, de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jij die interessante vacatures al gezien?
4: Komt werken bij Van Lieshout.
3: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
4: En kom werken bij Van Lieshout.
5: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
1: Wie van Elektra houdt?
2: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
1: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
3: Lemmenvloeren.nl.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
1: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
5: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
6: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
7: Home is where the heart is.
8: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
7: Rijkers Haarden.
8: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Oh, ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
14: J&D Verkeer.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files nemen af, maar nog wel veel vertraging door wegafsluitingen en de nasleep van ongelukken. Er staat nog 310 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat merk je op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 30 minuten extra. En ook op de A16 richting Rotterdam is het erg druk. Ze zijn aan de weg bezig op de A20 ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. Daarom doe je er 40 minuten langer over. De A27 nog richting Almere, tussen Bilthoven en Huizen, 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Goedenavond! Dit is Radio JND.
16: Jouw Nederlandse dag.
17: Wie gaat er mee naar buiten?
18: Naar buiten!
17: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
16: De goedkoopste veranda.nl. Oe.
17: Met 10 jaar garantie.
16: Ah, de goedkoopste veranda.
19: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
20: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
21: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
22: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
20: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
22: Ja, die Snoeien Luiten.
20: Die maken het.
22: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
20: Die maken het.
22: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Kijk nou, de Renelo!
18: Die gaat weer een vloertje leggen.
23: Ja, voor de allerbeste

0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
3: Welk?
2: Ik ga trouwen.
3: Van de zaden uit, toch is het zeker niet waars. Begint er niet aan.
2: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
3: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
4: De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
1: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De salamander.
4: Biedt vakmanschap als geen ander.
5: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
6: En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleuten halen?
6: 25.000 vierkante meter.
5: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
6: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
7: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: Busters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's.

0: 70 in Goorle.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
4: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

Vol.nl. Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. In het centrum van New York dreigt een woontoren in te storten die verbouwd wordt. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze bakstenen naar beneden zagen komen. Er is niemand gewond en de omgeving is ontruimd. Het gaat om het oude hoofdkantoor van medicijnfabrikant Pfizer, waar appartementen worden gebouwd. Intertoys haalt speelgoedapen met asbesthoudend zand erin uit de schappen. De apen zijn van het merk Orb. Het AD ontdekte al een maand geleden dat er asbest in zat en wees Intertoys erop, maar er komt nu pas actie. Intertoys geeft toe dat de terugroepactie niet goed is gegaan. Om te zorgen dat meer mensen een kamer verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast.

0: In de praktijk worden huurders daarom vaak na 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. Er komt extra geld voor mbo-scholen in regio's waar de aantallen studenten maar blijven dalen, zoals in Zeeland en Limburg. Het moet ervoor zorgen dat de scholen kunnen blijven bestaan. Het extra geld komt van mbo's waar juist veel studenten zijn, zoals in de Randstad. Die gaan er dus iets op achteruit. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag. Het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files worden korter, nog veel vertraging door wegafsluitingen en de nasleep van ongelukken. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 Arnhem richting Utrecht. Er was een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort. De rechterrijstrook is er dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. Ook op de A2 Eindhoven richting Utrecht is het druk door het verkeer dat omrijdt door de werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel betekent dit 35 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein vanwege de werkzaamheden op de A20. 25 minuten vertraging. En tot slot een wegafsluiting op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok is de weg afgesloten door een ongeluk. Je kunt wel omrijden, doe dat dan via Zevenbergen over de A4, de A59, de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Ja, het is er dan toch van gekomen.
1: Welk?
0: Ik ga trouwen.
1: Anders aan de net, dat je zet zeker niet wijs. Begint er niet aan.
0: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
1: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementsglas.
7: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja!
10: Echt serieus?
9: Wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: JND Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. De A16 richting Rotterdam, want het verkeer ondervindt daar last van de afsluiting van de A20. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein betekent dat 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Strand Nulde en Harderwijk, kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedenavond, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
10: Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: Check de vacatures op elektrodegoof.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
5: Wel, ik ga trouwen.
6: Van de zaanden uit, toch is het zeker niet waars. Begint er niet aan.
4: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
6: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van J&D.

0: in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja, van Jumbo.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 8 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Een toren van 37 verdiepingen in New York die wordt verbouwd dreigt in te storten. Bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd.

0: gearriveerd en de omgeving is afgesloten. Het is in de buurt van Grand Central Station. Volgens de New York Times is bij de verbouwing verkeerd gegraven. Rusland heeft zijn grootste olieraffinaderij stilgelegd na een Oekraïense droneaanval. Er is al een brandstoftekort in Rusland en het wordt nu waarschijnlijk alleen maar groter. De olieraffinaderij ligt vlakbij Kazachstan. Zo diep in Rusland komen Oekraïense aanvallen bijna nooit. Onderzoekers kunnen de enige wolf in ons land met een zendertje niet meer volgen. De wolf op de Hoge Veluwe levert al een tijdje geen gegevens meer, meldt RTV Utrecht. Het kan zijn dat de halsband met het zendertje is losgeraakt en ergens in de bossen ligt, of dat het kapot is. De Britse prins Harry heeft iets gezegd over zijn verloren proces tegen de uitgever van roddelblad The Daily Mail. De rechter vindt niet bewezen dat hij en andere Britten zijn afgeluisterd en bespioneerd. Harry zegt, we kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid, maar die kregen we niet. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
2: En nooit te veel betalen.
1: Gaan ze bij de vleuten halen.
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!

0: Ja, samen uit, samen thuis hoorde je natuurlijk van André Hazes en Robert van Hemert.
1: Radio JND.
2: Hoi Johan.
0: Ja, het is weer dinsdagavond.
2: En dan zijn we samen vanavond, gezellig.
0: Het is weer zover, want Max is terug van vakantie.
2: Korte vakantie, maar even tussenuit geweest inderdaad. Ja.
0: En het is kermis in de stad. Hè?
2: Dus kermis in de stad inderdaad, ja.
0: Ja, ja,
2: dus is best eigenlijk een stad of een dorp?
0: Wat denk je zelf?
2: Ja, weet ik niet. Ik denk dacht dat een dorp.
0: Het is een dorp.
2: Ja, toch?
0: Ja, volgens mij wel.
2: Hij zegt kermis in de stad, dus ik ging twijfelen, maar volgens mij...
0: Ja, maar dat is dat liedje.
2: Het
0: is
2: ja, de kermis in de stad, Siska Peters, Monitober.
0: Ja, maar er is ook nog een ander liedje wat begint met... Het is weer kermis in de stad.
2: Oeh.
0: Een groot festijn voor vele mensen.
2: Ik zit met een liedje van Leen in mijn hoofd, maar volgens mij klopt dat niet.
0: Nee. 'S Avonds in de achtbaan heet dat.
2: Oh, van Marietje.
0: Ja,
2: dat klopt.
0: Het is of dat origineel van Haren is ook niet, volgens mij.
2: Ik heb geen idee. Wel de Nederlandse versie, volgens mij.
0: Ja.
2: Dat dacht ik, althans.
0: Ja, nou, dat was mijn eerste liedje wat ik opnam.
2: Dat liedje?
0: Ja, er waren twee liedjes. Ja, eentje, dat was Oma, over mijn kermisoma. Want ik heb kermisroots natuurlijk.
2: Ja.
0: En dan hadden we een B-kantje. En dat was van Marietje, de orkestband. En dan 's Avonds in de achtbaan. En die laat ik nooit horen, want dat was nogal een achtbaan qua tonen.
2: Er is nog wel bewijs ergens van, of niet?
0: Dat heb ik nog wel, ja.
2: Oh.
0: Dan kun je voor een paar... Heel veel geld kun je dat bemachtigen.
2: Ik ben er wel eens benieuwd naar eigenlijk hoe dat gaat klinken.
0: Ja, nou, dat is vreselijk gewoon. Ja, ik was 10 jaar oud, dus het was een achtbaan. Die tonen...
2: Die gingen alle kanten op, zeg maar. Ja. Ah, wel leuk.
0: Ja, ja, maar er zijn wel... we deden dat toen in de studio laten maken. Voor 25 gulden konden we die verkopen. En mijn oma die ging dan het seizoen, begin van het jaar, op de kermis weg. Die draaide dat plaatje overal. Geen Buma, Stemra, Sena, gewoon eigen beerwerk.
2: Ja.
0: En dat werd voor 25 gulden verkocht. En die kwam iedere zoveel weken terug van de kermis en zei ze... Heb je er weer 10? Heb je er weer 10? Heb je er weer 10?
2: Oh, echt?
0: Heeft ze ja gedaan.
2: Oh,
0: ja.
2: Grappig.
0: Ja, nou, dat even genoeg.
2: Dat even tezijde. Ja.
0: We hebben vanavond een bosse avond, geloof ik.
2: Ja, eigenlijk wel inderdaad. In ieder geval, we hebben Henk Benaar zitten. We hebben José zitten. En achter ons zit ook nog Frenkie Valkon te wachten.
0: Ja, ja, die mag dadelijk ook zijn nieuwe plaat aan de man brengen.
2: Ja, ook nog inderdaad. Dus leuk. We hebben eigenlijk een volle avond vanavond.
0: Ja. José, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Henk, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, niet in Winterberg.
4: Niet in Winterberg.
0: Je hoort daar wel bij eigenlijk, toch?
4: Ja, nou, ik kan elke dag wel, of tenminste elke keer maar weer in Winterberg. Maar ja, het is veel drank en veel feesten natuurlijk, hè?
0: Ja, maar het heeft niks met je ogen te maken dat je er niet bij bent. Want
4: nee.
0: Voor de mensen die thuis meekijken op radiojnd.nl of via de app, die kunnen in de studio kijken, die zien dat Henk is weer geen ruzie gehad, toch? Of,
4: Nee, gewoon een oogcorrectie.
0: Oké. Ja, dan heb ik nog nooit van dichtbij gezien. Dus ik moet even niet te veel gapen, want dat is ook ongemakkelijk. Maar... ja, doet het zeer? Of,
4: Nee, voel je helemaal niks van, joh. Alleen het is een beetje langdurig herstel. Je mag lang niet in de zon, je mag lang niet zwemmen. Als ik van tevoren had geweten, had ik het in de winter gedaan natuurlijk. Dat had niemand tegen mij gezegd.
0: Nee, maar dan had je het ook kunnen bedenken dan?
4: Nee, helemaal niet. Ik denk een week en aan de hand kan ik wel lekker zwemmen, weet ik veel. Dan zeggen ze, nou, je moet echt heel erg, mag niet tilden. Je moet niks doen, je moet constant koelen met je ogen. En wat ik doe allemaal, ik denk, ja, had ik het maar in november of zo gedaan.
2: Hm? Maar over hoe lang tijdsbestek heb je het dan, van het herstel?
4: Nou, een week of drie.
2: Week of drie?
4: Ja.
2: Oh, dan mag je gewoon echt eigenlijk helemaal niks doen.
4: 3 weken mag je eigenlijk niet zwemmen. Je mag 3 weken niet in de zon. Je mag niet tillen. Je mag niet sporten.
2: Oh, dus, ja, dan moet je echt met alles rekening houden de hele dag.
4: Ja,
2: ja daar valt niemand, tegen.
4: Iedereen
2: valt
4: zegt,
2: tegen.
4: Dat moet je doen. Dat maakt niet uit. Maar niemand zegt hoe lang het herstel duurt.
2: Ja, dat was op zich makkelijk geweest, ja.
0: Dan hoeven Henk in ieder geval niet te vragen wat hij vandaag gedaan heeft. Die heeft binnen bij de airco gezeten, denk ik.
2: Dat denk ik wel, inderdaad.
4: Twee ouders de wasseret gereden. Dat was,
0: dat was zijn vergoeding dan. En José, hoe zag jouw dag eruit?
3: Hard werken voor de baas.
0: Maar ja, wat deed je ook alweer?
3: Ik werk bij een casino.
0: Oh.
3: Aan de receptie op het hoofdkantoor. En dat doe ik al ruim 10 jaar.
0: Oké.
3: Heel veel plezier.
0: Oké. Okay.
3: Dus ik had wel eens...
2: Een casino in de buurt?
3: Landelijk.
2: Een landelijk casino?
3: Ja.
2: Oké.
3: Okay. Ah. Ik zeg altijd, mijn werkgever is mijn grootste sponsor. Dus ja. Hij sponsort ook het levenslied in Tilburg. Dus,
2: Kijk. Oh, dan heb ik wel een idee. Ja, ik weet denk ik wel wie het is. Mogen er geen reclame van maken, maar ik weet het. Het zit in mijn hoofd nu.
0: Nou ja, we gaan eventjes de hit draaien van dit moment.
2: De hit van dit moment.
0: Ja, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.

0: Ja, grote hit, Johan.
1: Een hele grote hit, ja.
0: Het is een beetje een concurrentstrijd op het moment. Hè? Althans, niet tussen de twee heren, want die gunnen het elkaar het geluk allebei wel. Maar
1: dat is zo'n standaard praatje.
0: Er zijn heel veel mensen die online weer roepen op Facebook en zo, op Insta. Ja, de hit is toch Cheerio, of de hit is toch Zwoele Zomernachten. Maar...
1: Ja, maar het is zo'n standaard praatje. Ik zag het bij Shownieuws, of weet ik veel, op Facebook ergens voorbij komen. Allebei de heren zag ik hetzelfde verhaaltje vertellen. Ja, we zijn bevriend en ik gun het jou en ik gun het jou. Tuurlijk, iedereen gunt het elkaar. Maar je gunt het jezelf toch ook, neem ik aan.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit. Maar het is ook mooi om elkaar zich iets te gunnen, toch?
1: Ja, dat weet ik. Maar als je allebei al heel lang strijdt of al een tijd bezig bent, dan kun je het jezelf toch ook. Dat mag toch ook gewoon gezegd worden.
0: Tuurlijk, dat mag zeker gezegd worden.
1: En dan al die reacties op Facebook, ja, dat zijn de toetsenbordhelden. Ja, je bent nou eenmaal fan van die of fan van die.
0: Ja, dat is eenmaal zo. Dat is. Ja. Ja. Ik vind ze allebei goed. Ik vind ze allebei leuk.
1: Lekker tactisch ook weer.
0: Ja. Het is ook makkelijk op feestjes ook, want je hoort ze achter elkaar, je hebt eigenlijk feest, hè?
1: Ja, ze zouden er eigenlijk een mix van moeten maken.
0: Ja, gewoon aan elkaar moeten mixen inderdaad. Gewoon ja. 6 minuten lang feest.
1: Ja, dat
0: twee goede plaatjes. Dus,
1: Ja, dat is zo.
0: Dat is inderdaad zo, ja.
1: Ja, ik denk eens even kijken wat je nou kunt zeggen. Nou,
0: ik had het wel eens aan toe te voegen. Dus.
1: Twee leuke gasten, José en we hebben aan de andere kant Henk. En we hadden het net al over José, die heeft de hele dag gewerkt. Maar ik ga toch aan Henk vragen. Je hebt alleen maar twee auto's gewassen of wat heb je nog meer gedaan vandaag?
2: Ik heb twee auto's gewassen, ja. Verder is eigenlijk niet veel. Ben ik wat wijn gaan halen natuurlijk.
1: Ja, want... Pino.
2: Ik heb wat oud papier weggebracht en verder heb ik de hele dag op de bank gelegen.
0: Ja, toch een beetje rusten, denk ik, hè?
2: Ja.
0: En opletten dat we niet te zwaar tillen.
2: Nee, je mag ook niet zwaar tillen, dus ja. Ja, ik ben van nature ook niet zo'n harde werker, hoor. Dus ik kan het makkelijk volhouden, man.
0: Ja, je bent wel iemand die ook lekker op tijd op de bank kan liggen,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Ja.
0: Lekker kan relaxen.
2: Mijn werk is in het weekend, hè, dus...
1: Ja. Maar wat deed je dan voordat je zanger werd, Henk?
2: Ik heb alles al gedaan. Ik heb auto's gekocht, ik heb varkenskop uitgebeend, ik heb de bouw gewerkt, in de fabriek gewerkt. Ik heb eigenlijk alles gedaan. Ja.
1: Hoor je dat, hé?
0: Ja, dat wist ik al van de vorige keer. Was jij er niet bij? Dan heb ik dezelfde vraag aan Henk gesteld.
1: Ja, maar volgens mij die keer daarvoor heb ik het ook gevraagd. Want ik zit er net te luisteren.
2: Ik krijg altijd in interviews krijg ik dezelfde vraag.
0: Ja, wat je van tevoren hebt gedaan.
2: Ja, wat heb je gedaan?
1: Wat slecht weer, hè? Ja.
0: Standaard dit.
2: Ja, maar dat maakt niet uit. Ik ben er gewend.
0: Dus, dat scheelt.
2: Ja.
1: Nou, we gaan daar gewoon meteen bingo, hoor. Dan krijg
0: je even andere vragen.
1: Heb je niet stomme vragen van alle keren? Nee, dat snap ik wel. Wie staat er van jullie op het levenslied? José, hè? Binnenkort. Volgende week?
3: Aanstaande zondag.
0: Aanstaande zondag.
1: Ja, ik wou zeggen, dit weekend,
0: middag.
3: Ja.
0: Ja.
3: 17:30.
1: En jij, Henk?
2: Ik niet.
1: Oh, jij mag niet dit jaar.
2: Nee, ik mag niet. Ik al heel lang niet een gerust levenslied.
0: Nee?
2: Nee.
1: Je bent niet bos genoeg dan?
2: Ja, wel, juist wel.
1: Ja, maar, dat vind ik ook. Maar ja,
2: staat deze, dat is echt wel. Daar hebben zoveel mensen gezegd, ik snap er niks van. Maar ja, ik weet ook niet wie dat organiseert.
0: Ik durf niet te zeggen eigenlijk, maar is dat best wel vaak veranderd.
2: In het begin, zeg maar, toen een levenslied uitkwam in Den Bosch, stond ik gewoon elk jaar bij.
0: Ja, dat klopt zeker. De eerste jaren.
2: Ik weet niet wat het mee te maken heeft, maar...
1: De gage, denk
2: ik. Ja, ik hoor er ook wel een keer daar thuis, vind ik het, zeker in Den Bosch wel, maar ja.
0: Ja, eigenlijk hoor je er wel gewoon bij, vind ik, inderdaad.
2: Ja, wel, maar... Ja.
0: Maar gelukkig sta je voor week of 3, 4 wel weer in Rosmalen natuurlijk, hè, met de kermis.
2: Dat ik zo,
0: de laatste keer over gehad, hè?
2: 15 jaar en 15,
0: 16, dus, mij was het 16e jaar de laatste keer dat we over gehad hadden. Ja, echt elk jaar vaste prik. En vaak op dezelfde dag ook.
2: Dezelfde dag, dezelfde tijd.
0: Ja. Vaak de woensdag altijd, de afsluiter. Nee,
2: de dinsdag volgens mij.
0: Dit jaar dinsdag?
2: Dinsdag is, de woensdag is afsluiten volgens mij, of dinsdag?
0: Je hebt ook al een paar keer woensdag gestaan. Als afsluiter weet ik een aantal keer. Dat dacht
2: maandag, op maandag sta ik volgens mij al.
0: Okay.
2: Nee, maandag, ja. Maandag bij de kermis. Meestal 11 uur.
0: Meestal 11 uur?
2: Ja.
0: Ja, gezellig.
2: Het zal best wel kunnen zijn dat ik in het begin een keer op woensdag heb gestaan. Zou wel kunnen.
0: Oh, het zou kunnen, ja. Ik weet, als ze van de locatie meeluisteren, dan krijg ik misschien nog wel een appje dadelijk. Want dan staat hij namelijk ook aan op J&D, dus.
2: Ja, zeker.
0: Je kunt een goed tijd gewoon even sturen met Max. Ja. Het was in dat jaar was Henk op maandag en dat jaar op woensdag of op dinsdag.
2: Ja, maar meestal op maandag kan ik me wel herinneren. Dus ik wel heel lang op maandag. En dan 11 uur.
0: Ja, ik kan vanaf het begin dat deze eigenaar eigenlijk erin zit. Hè? Ben jij er eigenlijk al bij met de kermis?
2: Ja,
0: vaste prik. Ja,
2: het is altijd leuk hoor, Rosmalen.
0: Ja, altijd heel gezellig. Ja. Zeker weten.
1: Ja, weet je wat ook leuk is? In Spanje, want er is Henk onlangs ook nog geweest met zijn eigen artiestenreis.
2: Ja. Ja.
0: Oh, in Salau, hè?
2: In Salau, ja. Dus het tweede jaar hetzelfde hotel. Ik zeg, het was echt een tophotel. Prachtig zwembad, dakterras. En we mogen daar zoveel feesten als we willen. Ook geen geluidsoverlast, zeg maar, dat het heel hoog zit.
0: Ja.
2: Maar als je beneden zit, ja, zeker in Spanje, is het een probleem met muziek. Als je hoeft maar iemand te bellen, dan de politie komt eraan. En,
1: ja, allemaal dus begrenzers, overal hebben ze daar.
0: Ja, klopt zeker.
1: Verschrikkelijk. Overal begrenzers.
2: Ja, overal. Dus heel, heel streng in Spanje.
0: Ja, ik ken daar de skiën, ken ik in Salou. Maar daar zat een pui binnen daar. Ik weet niet hoe dik dat die is, maar daar komt echt geen nootje van. Die komt daar naar buiten toe. Daar gaat echt bij het alles binnen.
2: Maar de skiën, het is ook weer een stuk minder nou. Is weer anders, helemaal niet meer zoals het was.
0: Nee, is ook weer veranderd. Ja, hij is lang geleden Salou, dus ik...
2: Ja, en dan later stappen doen we ook niet meer, hè?
0: Nee. toen ik daar was, was het tot 6, 7 uur 's morgens. En ja, dan,
1: ik hoor andere dingen.
2: In het begin deed ik het ook wel, maar nee.
0: Een keer is mooi geweest, hè?
2: Dus, ja.
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad wel. Maar wel een geslaagde reis weer gehad.
1: Ik wou zeggen, want het is enthousiast allemaal.
2: Het is allemaal supergoed. Ja. En, ik denk volgend jaar ben ik een keer ergens anders naartoe.
1: Dus ja, dat hoorde ik al, ja.
2: Ja, ik denk misschien, ik weet niet waar, maar misschien... Ja, andere, ergens anders in Spanje of misschien ergens anders in Europa. Ik moet ook even kijken. Dus lijkt wel een keer ergens. Misschien in Kroatië of zo. Weet ik veel. Een keer wat anders.
0: Ja, ook leuk. Ja.
1: Ik heb ook Turkije horen vallen.
2: Turkije? Daar heb ik ook al over na zitten denken.
1: Ja. Ik ben op de hoogte.
0: Ja, jij weet er alles van.
2: Heb ik ook al een paar keer gedaan in Turkije. Ja, dus ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Dus er zit nog in de planning.
1: Ja, maar voor hoeveel jaren duurt dat? Want dat doe je al lang, toch?
2: Ik denk... 10, 11 jaar.
1: Ja, wou ik zeggen.
2: En volgend jaar wordt 11 jaar. Ja, 10 keer heb ik gedaan. Maar heb ik nog 2 jaar overgeslagen vanwege corona toen. Hè? Anders was het de 13e keer volgende keer geweest. Dus,
1: Ja, en hoeveel mensen waren deze keer mee?
2: Wij waren denk ik tussen de 130 of 140, 50.
1: Ja, dat is een mooie groep is dat, hè?
0: Ja, dat is leuk.
2: Moet ook niet te groot worden, vind ik. Maar ja, wij hadden altijd een boot. En die boot konden maar zoveel mensen op. En daarom hebben we het altijd ook een beetje klein gehouden. Maar... Ik heb ook wel eens een met 160 gehad. Maar ja, dan zeggen we van tevoren... ja, je kan wel mee met die reis, maar dan kun je die boot weer niet op. En eigenlijk...
1: ja, maar dat was bij deze reis ook al een beetje. Hè? Je moest echt al op tijd...
2: Ja, deze reis was het zo... dan kregen we halve weken te horen, of tenminste bijna op het einde... dat die boot niet was. Die boot is verkocht. Dus we hebben geen bootreis gehad, maar iets anders. Dus nog een extra Hollandse avond, zeg maar. Volgens mij hebben we ook nog eens een keer een Spaanse avond gedaan... Ja, ik heb wel anders. Dus. En nou, we gaan kijken wat we nou volgend jaar gaan doen. Dus. Ik weet het nog niet. Dus.
0: Het kan nog alle kanten op.
2: Het kan nog alle kanten op.
0: Ah, leuk.
1: Wanneer ga je die reis bekendmaken dan? Einde van het jaar?
2: Nee, meestal is dat zo ergens, zeg maar, begin november of zo. Dan,
1: dat is bijna het einde van het jaar.
2: Het einde van het jaar. Ja.
1: Bij mij wel, tenminste. Bij jou niet, Max.
0: Maar bij mij inderdaad ook, ja.
2: Ja,
0: dat
2: is
0: dan eind van november, het jaar, voor volgend jaar weer.
2: Oktober, november dan.
0: Ja, precies.
1: Oh, die mensen zijn allemaal een beetje lam van het benauwde warme weer. En ik ben hier weer lekker
0: Ja, jij bent wel lekker, heerlijk scherp, ja.
2: Ja, hij is wel scherp. De hele dag in airco gezien.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Goed voor zichzelf gezorgd weer. Ja, ik hoor het al.
1: Zeker te weten. Wij gaan even naar Django Wagner en ik wil bij je zijn.

0: Django Wagner. En ik wil bij je zijn.
1: J-N-D.
0: Ja. Zit lekker zenuwachtig naast me hier al.
2: Ja, voor de mensen in Nederland, daar zit Frankie Valken. Wij kennen hem als Frans.
3: Ja, Frans van Valkenburg, hè?
2: Ja. En dan woont in de bos, hier Valkenburg.
3: Ja.
2: Ja, jij mag iets komen vertellen over jouw nieuwe plaat. Ik danste van Mango 2.0, maar toen dacht ik, 2.0, die kennen we toch al?
3: Ja, die kennen jullie al. Dat is een liedje van 21 jaar geleden. Ook geschreven door Mario Veldman en geproduceerd door Mario Veldman. En nou, 21 jaar later, hebben we er eigenlijk een... Hoe noemen ze dat? Een 2.0 van gemaakt. Een beetje moderner en alles.
0: Een beetje opgefrist.
3: Ja. En dat is er eigenlijk... Ik had het bij Frank van Kooijen voorgelegd. Want Frank was van mij een liedje aan het schrijven. Ik zeg, maar ik heb er nog één liggen. Misschien is het er wat. Nou, zegt hij, als we die nou in één keer pakken... dan hebben we toch in één keer een mooie zomersingle.
2: Ja, dus
0: ja, dan ben je eruit.
3: Dat is bij jou de Flamingo.
2: Had je daar een speciale reden voor? Nee. Ik dacht van, ja, toen niet zoveel mee gebeurd, of juist wel? Of...
3: Nou, ik had er niet een speciale reden voor, maar ik dacht bij mezelf van... het gaat niet zo vlug meer uit de vingers, met wel die liedjes allemaal. En toen dacht ik bij mezelf, waarom zullen we die niet een keer opnieuw proberen? Omdat het toen al best wel een redelijk leuk liedje was. Dus hebben we het nou nog een keer geprobeerd om het uit te brengen dan.
2: Ja, want je ziet veel artiesten die maken op dit moment een 2.0 liedje... van een liedje wat 3, 4, 5 jaar geleden door zichzelf uitgebracht is.
3: Ja.
2: En dat doen ze vaak omdat ze dan vinden dat er te weinig aandacht voor was... of een verkeerde moment. Maar dit is 21 jaar geleden. Dus ja, dat is gewoon het gros van de jeugd. Zal het niet kennen.
3: Voor de
2: jeugd is dan weer nieuw.
3: Ja, voor de jeugd is het nu, ja. Maar ik denk, doe het maar.
2: Ja, hetzelfde als iemand anders een cover pakt gewoon.
3: Ja, juist. Ik heb de volgende single is ook weer een liedje van mezelf... wat weer in een ander jasje wordt gestoken. En ik weet eigenlijk ook niet wat ik aan het doen ben. Zal ik het zo doen?
0: dat is wel heel eerlijk.
2: Heel eerlijk, ja. Zeker.
0: Maar sinds wanneer zit jij bij Frank van Kooijen? Want dat wist ik eigenlijk niet precies.
3: Nou, sinds... anderhalf jaar.
0: Sinds anderhalf jaar nu?
3: Ja.
0: Oké, en van tevoren zat jij...
3: Ik heb altijd bij Mario Veldman
0: gedaan. Ja, wou ik zeggen, alle jaren toch eigenlijk, een hele tijd, hè? Oh,
3: het is nog geen anderhalf jaar. Het is denk ik een maand of 6, 7, 8. Ik aan me kan zitten liegen. Maar ik ben eigenlijk naar Frank van Kooijen gegaan... om nog een keer te proberen in mijn leven.
0: Ja, je wilde gewoon een keer wat anders.
3: Ik denk die laatste jaren die ik nog meega.
0: Ja.
3: Ja, ik bedoel...
0: Je bent al een hele tijd bezig, hè?
3: Ja, 36 jaar.
0: Ja, dat wou ik zeggen.
3: Dus het is 36 jaar. Ik denk, nou, als het dan nog een paar jaar gaat zo... kijken of het nog wat brengt.
0: Precies.
3: En brengt het niks, heb ik pech.
0: Is het ook goed, heb je het in ieder geval geprobeerd. En een leuke tijd gehad.
3: Een hele leuke tijd gehad. Ja.
2: Maar Frans, je hebt toch een leuke agenda. En veel optredens, links en rechts, reisjes.
0: Ja. Nou, zeg je niet.
3: Ja, maar dat zeg ik ook. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik heb het hartstikke druk met die dingetjes allemaal. Reisjes en lekker een beetje optreden. En lekker vakantie en zo, die dingetjes, hè.
2: Ja, een luisteraar van ons die zegt van... is leuk die Frans, maar hoe zit het met Jordi? Want daar is een beetje stil mee, toch?
3: Ja, daar is het heel stil mee.
2: Ja.
3: Ja, Jordi is... die gaat zeg maar 10 oktober trouwen. Ja, die heeft een heel druk gezin met 2 kindjes. En we weten allemaal... kijk, voor sommige artiesten wordt het betaald. Hè?
2: Ja.
3: En voor ons, zoals ons, of in ieder geval mijn en onze Jordi en misschien nog meer, weet je wel, artiesten, die moeten gewoon even een roodje of 3 meebrengen om een liedje te laten maken en te pluggen en een clipje te laten maken. Kijk, en onze Jordi, die moet het dan alleen verdienen. Dus ja, die zit eventjes in de, hoe noem je dat, in de stilstand.
2: Ja, maar ja, 2 kinderen, wat denk je wat dat kost?
3: Ja, dat kost
0: een hoop geld. Ja, een hoop geld.
2: Oh ja, Max, ja, jij kan er even mee.
0: Ja, ik heb er pas eentje, maar de tweede is onderweg. Maar de eerste kost ook al een hoop geld. Dus ik kan het heel goed begrijpen. Helemaal als je elke keer zelf moet financieren, dan...
3: En hij zegt wel elke keer... Ja, ik ga er weer een liedje uitbrengen. Ja,
0: maar dan, hij was wel goed op weg natuurlijk de laatste jaren.
3: Hij was heel goed op weg.
0: Zeker.
3: Ja, dan gaat hij bij de vrouw.
0: Ja.
3: En de kindjes. En werken hard. Ja, dan moet... Ja, had je maar een vak moeten leren natuurlijk.
0: Ja, weet je, hij is nog jong zat, hè?
3: Hij is nog jong.
0: Dat kan nog altijd. Ja.
3: Dus, maar die moet nog eventjes wachten dan, denk ik.
2: Ja.
3: Ik weet het echt niet, Johan.
2: Maar nou even toch weer terug naar jou, want jij kwam natuurlijk voor jouw nieuwe single te promoten.
3: Ja.
2: Hoe was jouw single in het land ontvangen?
3: Die wordt in het land wel goed ontvangen.
2: Ja?
3: Ja, het is een lekker zomersliedje en ik ben er wel dik tevreden op.
0: Zijn ook
3: ik ben ook heel blij. Heel blij. En ik waardeer het echt dat het nummertje vandaag lekker bij Radio J&D gedraaid wordt. Want daar moet je toch heel blij mee zijn.
2: Ja, want Er komen zoveel platen uit. Ik heb afgelopen vrijdag weer een RSI-arm opgelopen. Met al die muziek te downloaden. Ja. Want het is gewoon niet normaal wat eruit komt. Hè?
3: Ja, het komt voor de grond uit, zeg maar.
2: Ja. Nou, we lopen alweer een beetje uit. Ik ga hem instarten. Frankie Falcon. En ja, leuk dat je er was. En,
3: dankjewel.
0: Dankjewel voor je tijd.
2: Jouw single. Ik dans met jou, de Flamengo 2.0.
3: Vlug.

0: Amsterdam. De nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI tweedehands.
0: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
6: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
7: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag een dakkapel, in één dag.
8: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
9: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
10: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Goedenavond! Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
15: Ben jij over je vloer aan het matten?
16: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
17: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
18: Lemmenvloeren.nl.
10: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Ja, dat is Gisby en dit ben ik, hoorde je. Ik moet even mijn microfoon goed zetten.
1: Gaat het allemaal goed, Johan?
0: Ja, nee, Frans... Frans die was hier even kussen en doen met mij. Dus, dus ik moest even die microfoon goed zetten. Ik kan ook met zijn Engels nergens afblijven. Houdoe, Frans! Hij is de deur
1: links,
0: kwijt.
1: Linksaf. De ja, daar zit hij.
0: Ja, bij de bos naar links. Wat een mens, ja.
1: Gezellig.
0: Ja, ja, die gaat ook al wat jaren mee.
1: Ja, zeker. Je hebt wat jaren inmiddels alweer.
0: Oh, eventjes even de rust in de tent
2: weer. Ja, het is net een wervelwind, hè?
0: Hij is een wervelwind, hè? Ja, het is goed dat jij het zegt. Dat heb ik het niet gedaan. Ja, José, ja. Nou, we zullen even naar jou gaan. Want we zijn net, voordat dat we met Frankie Falcon aan de praat raakten... waren we gestopt bij Ingwenaar. En ja, José die is hier voor de nieuwe single. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. We hebben het al gehad over in de bos. Je bent de enige van de bos die erbij staat, geloof ik.
2: Ja, van hier nu wel. Dat, ja, er zijn wel een aantal bossenaren.
0: Ja, wie nog meer eigenlijk? Want ik heb de line-up niet helemaal in mijn hoofd zitten. Jij ook niet dus.
2: Davy Mone.
0: Oh ja, die heeft nog ooit meegedaan aan J&D Talent.
2: Leon Fuchs, geloof ik.
1: De zingende kapper.
2: Ja.
1: Ja.
2: En ja, nog een paar die ik zelf niet eens ken, maar...
1: Volgens mij een Piet Baum stond er ook nog bij, dacht ik.
0: Maar Piet Baum ken ik wel.
1: Ja, maar Piet Baum is volgens mij pas weer een paar jaar geleden weer begonnen met zingen. Dus heel lang heeft hij niks gedaan.
0: Ja, maar dat was wel een zanger naar mijn hart, ja.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, dat is echt wel mijn muziek, ja.
1: En dat ben Tina van Beek volgens mij. Maar die stonden er vorig jaar ook al bij, toen op zaterdagavond.
2: Ja, het is wel leuk dat er nou in ieder geval sowieso al drie vrouwen staan.
1: Ja, zeker.
0: Dat is altijd die discussie over die vrouwen.
2: Ja, maar daar blijf ik toch wel zo blij. Ik ben ook een feminist, hè.
0: Ik denk, maar wanneer,
2: voor mezelf op.
0: Ik denk, wanneer komt die discussie over de vrouwen?
2: Nee, maar het is wel zo. Ik vind wel knap dat ze er toch drie bij elkaar hebben kunnen schrapen.
1: Ja.
2: Ja. Dus ja.
0: Ja, je mag je microfoon iets hoger doen, want dan horen we jou beter thuis. Zo. Jij hebt geen hoofdtelefoon op, dan hoor je dat zelf niet.
2: Nee. Ja. Maar ik blijf dat gewoon zeggen. Ik bedoel, 85% is man. We hebben het er net over. En, ja, en waar het vandaan komt, schiet maar mijn lek. Ik weet het niet.
0: Jawel, dat weten we wel. Want als jij op het podium staat en die mannen zijn enthousiast... hebben die thuis allemaal ruzie met de vrouw.
2: Ja, maar ik kom met mijn eigen man en ik ga met mijn eigen man. Dat is groot verschil.
0: Ja, dat weet ik.
2: En in de mannenwereld is het nog wel eens een keer anders.
0: Ja, weet ik. Maar ja, die mannen, ja, ik weet niet. Maar dat hoor je.
3: Nodig.
1: Ja, dat is zeker
2: waar. Maar die zijn er bijna nooit bij. Die zijn er niet altijd bij.
0: Ja, maar dan hoor je wel toch altijd dat die mannen dan een beetje meedoen. En dat die vrouwen dan jaloers zijn. Dat hoor je toch altijd?
2: Ja, ik doe mijn dingen.
1: Is dat zo? Ja, ik heb geen jaloerse vrouwen dus. Nee, maar ik heb er geen last van.
0: Ja, maar dan hoor je toch altijd dat zangeressen daarom wat minder...
1: Ja, is dat zo? Ik weet het niet.
2: Ik zou het
1: echt
2: niet weten.
1: Geen idee.
0: Nee. Nou.
1: Nee.
2: Ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk helemaal niet mee bezig ben als ik sta te zingen. Dus ik ben gewoon met mijn ding bezig.
0: Ja, ik moest in één keer denken aan seks, mannen en geld. En dat kwam, je had ook een liedje van dingen toch gedaan.
1: Mannen, toch?
2: Mannen, steeds weer de verkeerde.
0: Ja, ja, en dat is van, help me even.
1: Nou, wat moet ik zeggen nou? Van wie dat origineel is? Ja. Nee, dat weet ik niet.
0: Oh. Nee, maar seks, mannen en geld, hoe heet zij nou?
1: Dat is Honey.
0: Ja,
1: is
0: die
1: Honey.
0: Bedoel ik.
1: Ja.
0: Ja, en ik moest in één keer denken, ik hoorde dat hij ook bezig was met een comeback.
1: Is hij bezig met de comeback?
0: Ja, dat hoorde ik. En volgens mij hadden we een paar weken geleden hadden we het daarover.
1: We hadden het erover met Sineke. Toen Sineke was voor haar nieuwe single. Rob Zorren haar Honey helemaal kapot heeft gescholden op Facebook.
0: Ja, ja, en toen zei iemand geloof ik dat Honey niks meer wou doen. Maar ik heb iets daarover gehoord, ja.
1: Ja, dat doet ze heel veel jaren niet meer. Want ze heeft schijnbaar wel problemen in de showbusiness gehad. Daar blijft ze zeggen. Wat er precies ooit voor het geval is, dat weet volgens mij niemand. Behalve ze zijn zelf, denk ik. En wat mensen om er heen.
0: Ja, dat kan. Dat
1: wel een hele goede zangeres trouwens. Ja.
0: Maar die mannenman is niet van Honey, toch?
2: Nee, ik zit al heel de tijd... Ik zou het niet weten.
0: Ja, maar volgens mij had Honey ook zoiets van mannen, dacht ik ook.
2: Ja, Honey heeft altijd wel een beetje net aan het randje gezeten.
0: Ja.
2: Dus, maar ik vind dat wel leuk. Het moet wel kunnen.
0: Ja, maar jij had wel Ik Doe Wat Ik Doe van Astrid Heijg.
1: Ja. Astrid Neijg.
0: Ja, heb je die ooit horen praten, die vrouw?
2: Ja.
1: Ik heb ooit al eens verteld als klein jongetje dat ik vroeger altijd dat het een man was die het liedje zong.
0: Ja, ja, maar dat kan.
1: Ik kan wel achter dat het een vrouw was. Wat ze zo'n lage stem heeft natuurlijk.
0: Nee, maar dat klopt wel een beetje.
2: Maar het is wel leuk dat zij, toen het de single uitkwam, dat zij zelf erop gereageerd heeft hoe leuk ze het vond. Dat hij eigenlijk uit de mottenballen getrokken is. En dat vond ik wel heel erg leuk dat iemand daar dan zelf op reageert. En ja, ik moet zeggen, hij doet het nog steeds heel erg goed. Dus, en vooral omdat de mix erin zit van Marianne Rosenberg.
1: Ja, dat is echt perfect gedaan.
0: Oh, ik vond het zo aardig.
2: Iedereen denkt allemaal van, hey, Marianne Rosenberg. En dan horen ze in één keer Ik Doe Wat Ik Doe. En dan zie je ze schakelen, maar ze zingen het wel allemaal mee.
1: Ja, dus, iedereen kent dat liedje stiekem eigenlijk wel, hè?
2: Ja, eigenlijk, ja, René zijn konto, hè?
1: Ja? Maar wel leuk dat je dan ook van Astrid daar zelf reactie op krijgt.
2: Ja, dat vond ik heel erg leuk.
1: Haar mannen destijds weer voor haar volgens mij geschreven die teksten, toch?
2: Ja, omdat je zelf daar ook niet zo trouw was.
1: Nee, dat klopt. Nee, en Astrid was volgens mij bleek daarna toch van meer van de vrouwenliefde te zijn, juist. Begreep ik.
0: Ja, ja, daarom zei ik ook, je zat als man, dat zei, je dacht dat het een man was, dat je er niet ver langs, zei ik net al.
1: Precies, ja.
0: Ja, maar je had hem even niet...
1: Nee, ik had hem even niet begrepen.
0: Nee, dat geeft niet. Maar wat wel leuk is aan die tekst is natuurlijk... Het is wel een geniaal goed geschreven tekst, hè?
1: Ja, zeker.
0: Doe je jas uit en warm, maar eerst je handen.
1: Ja, want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van.
2: Nou, daar ril ik ook van, want dat moet ik ook niet.
0: Nee, maar wij kennen die tekst allemaal oplezen eigenlijk. Ja, omdat zeker. Het gewoon zo'n typische tekst is.
1: Maar het is gewoon een hele krachtige tekst.
2: Ja, maar je ziet ook gewoon dat de jeugd... Dus de jeugd van mijn dochters leeftijd, zeg maar, die is 24... Die zingen hem dus ook mee. En hoe oud is het nummer al? 55 jaar of zo?
0: Ja, maar het is niet per se een makkelijke tekst. Hè? Want je hebt namelijk bijvoorbeeld liedjes... Ik hou van jou en ik blijf je trouw. Die zijn eigenlijk voorspelbaar makkelijk. Waardoor dat je hem snel meezingt. Maar dit is eigenlijk best wel een ingewikkelde tekst.
2: Ja, maar het refrein is gewoon heel kort en makkelijk.
0: Ja, die is makkelijk, dat klopt. Maar de coupletjes, ik vind het voor die tijd waarin het gemaakt is eigenlijk...
2: Heel gedurfd toen.
0: Ja, gedurfd, maar ook gewoon best wel... Een wat ingewikkelder tekst, zeg maar. Ja,
1: het is meer een beetje een popplaatje als echt een levenslied nummer.
0: Ja, dat natuurlijk. Ja.
1: Is dat toen een tijd wel op de radio gedraaid? Of is dat toen een beetje een geboycotte plaat geweest? Want
2: ik zou
1: toen
2: het niet weten.
1: Konden we er eigenlijk helemaal niks in die
2: ik
1: tijd.
2: Zo oud ben ik nog niet.
1: Nee, jij kent natuurlijk een beetje de historie van het liedje. Je dacht misschien dat jij dat wel weet. Maar heel veel liedjes werden vroeger gauw bij de doofpot
2: denk wel dat het gedraaid is. Want het is wel een hit van haar.
1: Het is zeker een hit geweest.
2: Dus, ik denk dat hij wel gedraaid is. Maar ja.
0: Ja, ik was ondertussen even te kijken. Het is inderdaad geschreven door haar man.
1: Ja, Lennart. Ja.
0: En het gaat over een prostituee in...
1: Amsterdam?
0: Nee.
1: Oh, dat dacht ik eigenlijk.
0: In Haarlem.
1: Oh, in Haarlem.
0: Ja, die haar levensverhaal vertelt. De tekst is erg direct. Ja, en ik was aan het kijken of ik daar iets over kon vinden. Maar daar gaan we even uitzoeken zo meteen. Dus daar weten we daar misschien een antwoord op. Ja, maar... Ja, jij bracht het uit. Hoe kwam, wie had het aangedragen? Kwam
2: er zelf? Ja, René. Die liep er al heel lang mee. Dus en toen kwam je erbij met Marianne Rosenberg. Ja, dacht je van ja, het past wel in elkaar. Nou, en toen had ik zo van, ja, daar moet je niet aan beginnen, joh. Dat moet je echt niet doen. Nou, toen had ik de demo binnengekregen. Want ik moet altijd eerst een demo horen voordat ik pas echt enthousiast word. En toen had ik zo van, ja, dit is eigenlijk wel super gaaf. En dat was het ook.
1: Ja, het was echt een leuke verrassing inderdaad.
2: Ja.
1: Ja. Je hebt ondertussen ook
2: dus blij dat ik hem toch gemaakt heb.
1: Ja, dat snap ik.
2: Luister het een keer naar mijn mannetje.
1: Ja. Dat is een hele verstandige goede keuze geweest inderdaad.
2: Dat doe ik niet vaak.
0: Dat doe ik niet vaak.
1: Wel goede ideeën.
0: Nee, dat klopt. Zeker. Dat klopt. Nou, we zullen hem even draaien. Ik heb hem er inmiddels bijgepakt. José met Ik doe wat ik doe.

0: zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkel band. De projectontwikkelaars achter de wankele wolkenkrabber in New York hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden, meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel, zegt burgemeester Mamdani. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 volwassenen in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Argentinië is op het WK voetbal door het oog van de naald gekropen. Tegenstander Egypte kwam in de achtste finale met 2-0 voor en leek op weg naar een enorme stunt. Maar in de slotfase scoorde Argentinië 3 keer, eindstand 3-2, en dus mag Lionel Messi nog steeds hopen op een nieuwe wereldtitel. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt dan rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.

0: City Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Attentie!
2: Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer. Met Jimmy van Zetel, John de Bever, Henk Dame, Gino Graus, William Burg, Jack van Raamsdonk, Wilbert Pigmans, Jari Helligers en Henk Bernard.
3: De Brabantse sfeer die smaakt naar meer.
2: Alle dagen gratis entree.
3: In Café de Beer.
4: Met euro's.

0: Ja, ja, Baku in Monaco. Verdelis en een of andere Sjaak. Sjaak.
1: Of ja, ik weet het nog steeds niet.
0: Nou ja, ik
1: Ferry ook wist de vorige keer zelf ook niet precies.
0: Nee, daarom.
1: Ah, mag niet.
0: Die discussie gaan we niet meer voeren.
1: Nee, die gaan we niet meer voeren. Het is gewoon een moeilijke naam. Ja. Moeilijke naam.
0: We hebben vanavond Leontien misschien.
1: Leontien misschien?
0: Ja, onze José.
1: Ja.
0: Leontien.
2: Met de ballen.
0: Dames en heren.
2: Oh.
0: Hoe moet deze ook alweer voeren bij het Rad van Fortuin?
1: Ik ben nog niet zo oud, joh.
0: Nou. Nou.
1: Het is geen maar een paar jaar, dat weet ik. Maar...
0: Ja, hoe deze?
3: Dat is wel een tijd geleden, hè?
1: Dat is wel een hele tijd geleden, ja.
0: Ja, hoe deze dat ook alweer?
1: Ben je naar dat bedje aan het zoeken ervan, of niet?
0: Ja, dat was ik eigenlijk aan het doen, ja.
2: En wie laat vandaag ons weer alle letters zien? Onze enige echte eigen Leontien.
1: Ik kan mezelf dat niet meer zo heel goed herinneren, eerlijk gezegd.
2: Dat is ook heel ver voor jouw tijd.
1: Ik ben van 92 dus, maar... Oh.
0: Nou, we willen het wel een keer zien, José. Kun je er voor mij één keer aan het rad gaan draaien dan?
2: Oh!
0: Ja. Oh nee, dat is niet het goede schuifje. Ook heb ik dat weer.
4: Het Rad van Onfortuin.
0: Oh, dat is een hele oude jingle. Het gaat helemaal niet goed vandaag. Wat hebben we? Nummer drie. Staat hij op de bingo-lijst?
1: Staat hij op de bingo-lijst?
0: Ja, staat hij op de
1: bingo-lijst. We hebben nummer 3 op de bingo-lijst staan, ja.
0: Ja, nou, dan mag je me zeggen. Wat, mij
1: wat is jouw slechtste gewoonte, staat erop?
0: Oh, is dat die? Nee, dan gaan we toch maar gewoon bingoen, denk ik.
1: Gaan we toch maar gewoon bingoen,
2: ja.
1: Dan?
2: Ja. Ja, nou, ik wil hem nou wel eten.
1: Bingo! Ja, maar die vraag aan mij... Die vraag gaan we aan jullie stellen. Dus als jij wil beantwoorden, José, dan ben jij... mag je dat doen?
2: Een half uur.
1: Wat is jouw slechtste gewoonte? Heb je een half uur?
2: Mijn slechtste gewoonte?
1: Ja.
2: Ja, ik ben gewoon een veelvraat.
1: Ja?
2: Ik doe veel te veel eten. Ja, echt.
1: Het is
2: echt een slechte gewoonte van mij. Dan heb ik gewoon echt gezond gegeten. En dan lig ik 2 uur op de bank. En dan zeg je, ik heb zin in chips. En dan begin ik weer. Ja, het is gewoon een drama. En dan een uur later denk ik, shit. Daar heb ik er weer spijt van. Het is echt een slechte gewoonte van mij. Ik eet gewoon veel te graag.
1: En ik denk ook wel, natuurlijk, naar optreden is dat sowieso lastiger. Want dan heb je natuurlijk gewoon gewerkt. Je hebt de energie gekost.
2: Na het optreden,
1: heb je altijd honger natuurlijk.
2: Voor het optreden eet ik bijna nooit veel.
1: Nee.
2: Maar daarna dan,
0: dat is ook een slechte gewoonte.
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, dat komt de hele tijd omhoog. Heb je dat dan?
2: Ja.
0: Ja.
2: Daarom eet ik niet zo heel veel. Voor het zingen, maar daarna weer heel veel.
1: Daarna weer even inhalen.
0: En wat vind je dan, wat is jouw snijgerecht?
2: Ik ben wel een hartige eter. Dus hartige dingen. Ja.
0: Doosjes.
2: Airfryertje.
0: Oh, dat.
1: Ja, maar dat is ook hartstikke gezond,
2: hoor. Rookworsten.
1: Oh, lekker.
2: Rookworsten van Hema.
1: Oh, heerlijk.
2: Ik deed toen de tijd koolhydraatarm, dus dan mocht ik eten wat ik wilde met dat soort dingen. Dus ja, toen gingen die rookworsten er wel in. Ja, echt super. Maar ja, nou werkt het niet meer zo. Dus dan is het toch anders opletten. Maar het is echt een hele slechte gewoonte van mij.
1: Ja, maar ik kan hem begrijpen. Ik denk dat heel veel mensen er last van hebben, hoor.
2: Ik denk het wel. Van jou, Henk?
3: Van een slechte gewoonte?
2: Ja.
3: Tijdens een feestje geen rem meer hebben. Dus iedere keer dan denk ik...
2: Ja, dat heb ik al meegemaakt.
3: Ja, op een gegeven moment dan heb ik geen rem meer. En dat is mijn slechte gewoonte. Ja. Dus ik begin zo laat mogelijk met drinken. Want als ik vroeg begin, dan heb ik 's morgens een heel erge kater.
1: Ja? Ja. Ja, dat is gewoon omdat het natuurlijk gewoon erg gezellig is.
3: Ja, het was vanzelf.
1: Lekker in de feestelijke stemming.
3: Hoe gezellig het weer wordt. Hè?
2: Ja, René zegt altijd, ik heb maar één rem en dat is op de auto.
3: Ja, dat klopt. Dat is mijn grootste probleem. Ja. Ja.
0: Heb je Henk zijn bijnaam nog niet gehoord dan?
1: Wat?
0: Henk Biernaar.
3: Henk Biernaar.
1: Ja. Ik heb wel een aantal mensen vroeger ooit Henk Bernard horen zeggen. Maar...
3: Henk Bernard.
1: Ja, Henk Bernard.
0: Ja, maar dat was in de beginjaren toen Henk net doorbrak, hoorde ik altijd... heb je dat al gehoord van Henk Bernard?
1: Ja, Henk Bernard.
0: Henk Bernard.
1: Ja, een kameraad van mij zegt altijd, dat is een duo, hè? Ik zeg, duo? Ja, Henk en Bernard, zegt hij altijd. Zeg, dat kan ook.
3: In het noorden zeggen ze het nog steeds.
1: Ja, serieus, ja.
3: Henk Bernard. Ja, Henk Bernard. Zeg, altijd hetzelfde.
1: Ja, al die jaren, joh.
3: Ja.
1: Dat is het onder andere toch wel een keer moeten weten.
0: Ja, maar ja, daar staat ook echt geschreven Bernard. Dus ik snap het wel.
2: Ja, maar in Frankrijk spreek je de laatste letter niet uit.
1: Nee.
2: Dus het is Henk Bernard.
3: Ja.
0: Ja, maar dat, als het 1 A is, dan is het toch Bernard.
3: Nou, dat klopt. Maar ja, iedereen moet het rand weten.
0: Ja, nee, maar hetzelfde met België. Hè, want daar moet ik altijd om lachen. Ik woon natuurlijk in Weert net tegen de grens.
3: België.
0: Maar ja, wij hebben dus een bepaald woord. En dan hun spreken dat dan letterlijk zoals je het schrijft uit. Wij zeggen... papier. En hun zeggen daar bijvoorbeeld paper tegen. Dat is dan een van de weinige dingen wat hun volgens mij het Engels zeggen. Maar zo zijn er een aantal van die uitspraken. Moet ik even denken. Maar die in België zeggen ze dan letterlijk
1: zoals het staat.
0: Zoals staat geschreven.
1: Als wij laptop zeggen, zeggen hun laptop.
0: Ja, laptop. Ja,
1: onder andere een voorbeeld.
0: Ja.
3: Oh, is dat zo?
1: Eigenlijk is het heel serieus, maar het is wel eigenlijk heel makkelijk.
0: Nee, maar eigenlijk zijn hun beter als wij. Want wij moeten overal een of andere...
1: Ja, een of andere, andere uitspraak of andere letter in knopen of plakken. Of
3: ingewikkeld maken.
1: Ja, het ingewikkeld maken.
0: Ja, terwijl dat hun het gewoon uitspreken zoals het er eigenlijk staat geschreven.
1: Eigenlijk wel. We gaan bingoen.
0: Ja, daar waren we aan het doen.
1: Ja, daar waren we aan het doen, maar net hadden we een nummer van het rad. Dus nu gaan we aan de bingo mode draaien. Ja,
0: doe dat eens.
1: Ja, draai je, José?
2: Ja, draai erop los.
1: Want ik ging wat anders doen, dat is ook wel leuk, toch?
2: Ik heb wel een brilletje erbij.
1: Ja, is helemaal goed.
2: Oh, hij is er al.
1: Er komt weer dat rad van Fortuyn er doorheen.
2: Oh, nou, 24.
1: 24. Even kijken. Oh, dat is een leuke. Kom jij zelf altijd op tijd, José?
2: Zeker. Ja? Zeker, ja. Ik ben liever te vroeg als te laat.
0: Dat kan ik beamen, want op het J&D Winterfestival was ze volgens mij 4,5 uur van tevoren aanwezig. Ja.
1: Oh, echt waar?
2: Maar daar komt er dan mijn vriendin, die wilde heel graag mee. En ik gunde haar dat plezier.
3: En was natuurlijk een wijntje.
2: Ik doe dat nooit. Nee. Maar mijn vriendin was er toen bij. Maar ik ben in principe wel altijd... ik ben liever een half uur te vroeg als net op het...
1: Net op het nippertje nog even snel.
2: Nee,
1: en,
2: want dan word ik helemaal...
1: Je wilt gewoon lekker relaxed beginnen met je optreden, zeg maar. Even weten waar je dat je moet zijn, bij wie je moet zijn. En ja, dat snap ik wel. Ja.
0: En na het optreden is ze ook altijd relaxed, hè? Want meestal moeten we ze zelf wegsturen.
2: Maar het is wel gezellig als ik ben.
0: Ja, maar ik vond het nou wel even een leuk inkoppertje.
1: En jij, Henk, ook al van de tijd?
3: Ik ben altijd van de tijd, ja. Nooit te laat, altijd te vroeg. Dus ik heb er een hekel aan te laat komen.
1: Ja.
3: Die is gewoon zit in mijn bloed, denk ik.
1: Ja. Gewoon speling in de tijd, gewoon overal op tijd zijn.
3: Ja, waarom zou je te laat komen? Je weet hoe laat het heden moet zijn. Dus waarom kom je überhaupt te laat? Vind ik, kijk, dat je in de file toevallig staat. Ja. Maar daar kun je ook rekening mee houden. Dus daar kijk echt van vroeger aan. Maar stel er nou een ongeluk gebeurt op de weg of zo. En je kan echt, daar kun je er niks aan
1: doen. Daar kun je niks van doen. Nee. Nee, maar er zijn ook mensen bij, die zijn altijd overal te laat.
3: Dat klopt.
1: Ook wel
3: zijn altijd zelf die te laat zijn. Ja, klopt. Ja, dat is altijd.
1: Ja. Voor mij mag ik nog een keer gaan draaien, José.
2: Nummer.
1: Kun je het lezen?
2: 58.
0: Nummer 58.
1: Even kijken, wat hebben we daar? Oh, dat is ook een leuke trouwens. Wat is jouw... Hij zit verkeerd gespeld, hè?
0: Ik wou zeggen raarste, bestaat niet.
1: Nee, deze vreemdste. Wat is jouw vreemdste podiumervaring ooit?
0: Of gekste.
1: Wat is het vreemdste of gekste wat je mee hebt gemaakt?
0: Ja, er staat raarste, maar dat is echt
1: Brabant. Geen Nederlands.
0: Nee, geen Nederlands.
2: Jezus. Dat denk ik maar eerst beginnen, kan ik denken.
3: Nou, gek is het niet, maar ik heb wel eens ooit meegemaakt dat ik op een bruiloft moest. En dat er gelukkig 8 mensen waren.
1: Oh.
3: Zo'n bruiloft van hem. Zijn zaaltje afgehuurd waren 8 mensen.
2: Oh.
1: Oké. Okay.
3: Of 10 of zoiets. Nou, niet meer.
0: Nou, ik neem aan het bruidspaar.
3: En denk ik.
0: De getuigen denk ik.
3: En dan nog een paar vrienden.
1: Maar dat was dan tijdens de ceremonie of moest je echt het feest komen zingen? Het feest met 8 mensen.
3: Een zaaltje en zo, weet er niet.
1: Oké. Okay.
3: Ja, dat was apart.
1: Was het wel gezellig, of niet?
3: Ja, uiteindelijk wel. Ik denk, ja. En het raarste apart, maar tenminste apart. Ik moest pas geleden, dat was ergens in Noord-Holland. Nou, de vrouwtje werd volgens mij 80.
1: Ja.
3: En de kinderen en zo, die kwamen dus alleen eten. Dus een heel klein gezelschap. En op een gegeven moment, ik wist niet, ik moest verwachten. Maar op een gegeven moment, dus ik zat nog niet bij dat feestje. We hadden dus uitgegeten. Dus we zetten daar 3 stoelen neer. Er komen dus 3 oude vrouwtjes zitten.
1: Ja.
3: Niet meer. En een familie stond erachter met een man of 10, 15. En ik denk, nou, ik weet ook niet wat een feestje hier moet verwachten. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is het leukste feestje wat ik ooit meegemaakt heb.
1: Ja?
3: Ik stond daar en die mensen die gingen zo los en die waren zo blij. En dat vrouwtje die kende al mijn liedjes. En helemaal gelukkig. En 's morgens heeft ze mij ook nog gebeld hoe geweldig dat ze het allemaal vond. Nou, ik moest daar naartoe. En het was, helemaal van zo'n feestje daar naartoe. Het was, ik was ook een beetje moe die dag. Ik weet nog wel, ik denk, maar zo ver weg. En ik wist ook niet wat ik moest verwachten.
1: Nee, precies.
3: Dus toen kwam dat bij de feestje. Toen zei ze, ze zitten hier nog te eten. Ik denk, ze komen van het eten af. Ze zetten er 3 stoelen neer. Ik denk, dat wordt niks. Ik denk, er gebeurt niks.
1: Nee.
3: Nou, het was echt het gezelligste feestje wat ik ooit heb meegemaakt. Op zo'n klein feestje.
1: Ja, zo'n klein gezelschap.
3: Dat mag je nooit.
1: Nee.
3: Mensen zo intens gelukkig zijn dat de vrouwtje al je liedjes kent.
1: Ja.
3: Iemand die 80 is.
1: Ja, dat is het mooiste
3: wat
1: er is.
3: Geweldig.
1: Ja, ik zie dat bij... hij is pas
3: Polonaise en alles had ik. Ja. Dus op een gegeven moment ging ze in de Polonaise.
2: Ja.
1: Ik zie dat bij Marco de Hollander ook regelmatig op Facebook bij gekomen.
3: Ja.
1: En denk, dat is toch eigenlijk best wel leuk. Zo'n klein gezelschap, iemand in de achtertuin met 10, 15, 20 Geweldig. Mensen. En dat kan gewoon een superleuk feestje zijn. Misschien wel 10 keer zo gezellig als in de zaal met 500 man.
3: Ja, het is... Dat is
1: juist wat ook heel persoonlijk is, denk ik.
0: Ja, maar het is ook wel moeilijker, hè?
1: Moeilijker
2: maar het is wel intiemer.
1: Ja,
2: ik denk dat meer interactie met mensen. En interactie met mensen hebben, ik denk als artiest zijnde... is dat natuurlijk wel heel erg leuk. Als je in een hele grote zaal staat en je staat op een hoog podium... Hartstikke leuk die mensen meedoen.
3: Ja.
2: Maar als jij echt interactie met de mensen hebt en net wat Henk zegt, als die ziet mensen hoe gelukkig die mensen zijn, ja, dan ben je zo dankbaar wat je mag doen.
3: Ja, maar ik kwam daar ook aan. Het was ook echt een hele chique wijk. Hè. Echt, echt een rijke mensenwijk. Ze woonden in een huis. Nou, ik denk dat ik moet schatten, dat ik heel weinig had, zeker van een paar miljoen.
1: Ja.
3: En dan heb je zo'n klein, echt zo'n heel deftige mens ook nog, hè. En dat vrouwtje, die kennen toevallig allemaal liedjes. Dat is bijzonder, hè?
2: Ja.
3: En toen ik naar huis reed, was ik echt helemaal blij.
1: Ja, dat snap ik.
3: Helemaal gelukkig.
1: Echt een voldaan gevoel.
3: Dat nog bestaat.
1: Ja. Ja.
3: Toch?
1: Ja, juist.
3: Daar doe je het eigenlijk voor,
1: hè? Met zoiets kleins weet je ook dat mensen jou bewust ook boeken natuurlijk om jouw muziek en om wie
3: je
1: bent.
3: Dan ben je blij dat je zanger bent.
1: Ja, dat
3: als je dan meemaakt
1: ja,
3: dat zo'n vrouwtje die jouw liedjes kent. En ik ging best met een lang gezicht daar naartoe. Was hartstikke moe. Ik denk, nou, dan kom ik hier zo'n chique wij terecht.
2: Maar dat geeft dan heel veel energie.
3: Van een huis. En dan mensen, allemaal oude mensen. Ik denk, ja. Daar gaat het niet worden, want de kinderen en kleinkinderen stonden er ook bij. En krijg een polonaise en ik ging gewoon blij naar huis.
1: Ja, dat snap ik.
3: Geweldig, toch?
1: Ja, dat is mooi.
3: Ja.
1: José, heb jij de vraag niet beantwoord volgens mij?
2: Nee, ja.
1: Jouw vreemdste podiumervaring ooit.
2: Vreemd. Ja, ik heb niet echt vreemde dingen meegemaakt.
1: Nee, geen rare
2: alleen
1: mensen of zo? Of,
2: nou ja, rare mensen. Ik bedoel,
1: ja, die maakt altijd mee natuurlijk.
2: Je hebt wel eens mensen die je lastig vallen. Maar ja, dan lossen we het gewoon zelf op.
1: Ja, dat snap ik.
2: Maar ik kan niet zeggen dat ik echt hele vreemde dingen meegemaakt heb. Nee.
1: Nee.
2: Alleen maar leuke dingen.
1: Nou, dat is toch alleen maar mooi.
3: Ja.
1: Wil je er nog eentje doen, Johan?
0: Jazeker.
1: Nou.
0: Ja, ik zit vol spanning te wachten.
2: Nummertje. Nou, hoe moet ik die nou zien?
1: Nou, moet ik even kijken? Wacht even. Ik denk dat ik me om moet draaien. Ja, ik zit ook ons. Johan? Is het een 9 of is het een 6? Waar gaan we voor vandaag?
0: Wat staat er boven?
1: Ja, er staat een L boven.
0: Ja, dan is dat dus een 9.
1: Oh, dan is het een 9. Ja,
0: wie kent jou het beste van iedereen? Henk Bernhard.
1: Bernhard.
3: Wie mij het beste kent van iedereen? Ik denk degene die daar op de stoel zit.
0: Ja, voor de mensen die het luisteren. Dat Miranka. Is dan Miranka. Dat is de vrouw des huizes.
3: Dat is denk ik de enige die mij echt wel kent. Ja, verder is
0: hij kent jou het allerbeste?
3: Die kent mij het allerbeste, ja. Ja, verder is niet.
0: Geen geheimen voor elkaar?
3: Nee, nee. Nee, totaal niet.
0: We hebben een gast, die kon wel vertellen. Nee.
1: Zit ik te wachten.
0: En José, is dat René?
2: Ja.
0: Het ruimt maar.
2: Ja.
0: Ja?
2: Nee, en mijn ouders. Ja.
0: Ja, wie zou het meeste weten over jou?
2: Ik denk mijn ouders.
0: Ja, of René in al die jaren?
2: René, die weet heel veel. Maar ik denk mijn ouders echt alles weten van mij. Ik heb ook geen geheimen voor mijn ouders, ook niet voor René. Maar mijn ouders die hoeven maar naar me te kijken. En die weten al hoe bij mij de pet staat.
0: Ja, ja, dat is wel, denk ik.
2: Ik ken hem echt door en door.
3: Hoe
2: mijn pet erbij staat.
3: Pet, pet.
2: Ja, ja.
3: Ja, ja.
0: Maar over geheimen gesproken, dan kunnen we gelijk het leuke bruggetje maken van... hebben jullie wel eens een leuke job best wel? Of zijn jullie altijd open en eerlijk? Ja, volgens mij is Henk en Miranka altijd samen.
3: Wij zijn altijd samen. Ja,
0: altijd,
3: ik ben eigenlijk wel meer een open boek. Ja, ik flapper meestal gauw wat iets uit. Als ik iets op mijn hart heb, dan weten ze het zo.
0: Ja, maar. Ik zie jou nooit alleen eigenlijk. Je bent eigenlijk volgens mij... Ja, ik kijk even naar daar. Hij is nooit alleen, toch? Nee, je bent ook altijd erbij. Ja, ja, Miranka is er eigenlijk altijd bij.
3: Ja.
0: José zie je wel ooit alleen, maar ook René is daar heel vaak bij. Maar...
2: Ja. Ja, alleen René heeft een paar TIA's gehad. En... Ja, na die TIA's heeft hij natuurlijk best wel veel prikkels gekregen... waardoor hij soms de herrie niet aan kan. En dan neem ik altijd een vriendin of kennis mee van mij. Of ik rij met mijn geluid mee. Dus ik ben eigenlijk nooit alleen, want dat wil hij niet. Als ik echt alleen moet, dan is het echt van, nou, dan rij ik gewoon mee. Maar het liefste is hij er wel bij. Maar ja, het gaat niet altijd.
0: Ja, dus dat is eigenlijk dan een soort... hoe noemen ze dat, zo'n buddy wat je onderweg meeneemt? Hoe noemen ze dat?
2: Ja.
0: Tourmanager, hè?
2: Ja, Rody.
0: Ja, Rody. Ja, één van die twee woorden zocht ik. Ja, we doen er nog eentje voor de gezelligheid.
1: Nog eentje?
0: Ja, nog eentje, nog eentje.
1: Kijk wat erop staat. Even kijken. Nummer 15. En daar hebben we...
0: Laken.
1: Oh, wat was jouw leukste vakantie ooit? Nou, een hele andere vraag.
2: Mijn leukste vakantie ooit?
1: Ja.
2: Dat is mijn rondreis door Amerika geweest.
0: Oh, vertel.
2: 3,5 week door Amerika toeren. Vanuit San Francisco naar Los Angeles. En van Los Angeles naar New York.
1: Wauw.
2: Ja, met de auto alles gezien. Ja, dat was gewoon magnifiek.
1: Ja,
2: dat blijft bij mij gewoon bovenaan staan. Ja.
0: Ja, ik wou zeggen, we weten natuurlijk wel hoe zo'n rondreis gaat. Hè, want die plaatsen kennen we wel. Maar hoe komt zoiets tot stand? Was dat jouw ultieme
2: droom? Ja, dat was gewoon mijn ultieme droom. Ik was ook best jong. Dus Amerika was...
0: Ja, hoe jong was je toen je dat ging doen dan?
2: Te jong. Nee hoor. Nee,
0: jonger als nu.
2: Even kijken. Nee,
0: flauwkul.
2: Ik denk dat het bijna 30 jaar geleden is. Maar het zit nog steeds in mijn geheugen gegrift. Maar ja, dat was het beloofde land natuurlijk. Alles, tv-series, Dallas, Dynasty, je keek het allemaal. En ja, ik wilde het allemaal zelf zien.
0: Maar met wie ben je dan geweest?
2: Ik ben dan met René geweest.
0: Met René?
2: Ja.
0: In jullie jonge jaren?
2: In onze jonge jaren, ja.
0: En dan, want ik dacht, misschien ben je wel met een vriendin geweest. Zo'n klein meisje
2: in de boze wereld. Ik ben één keer met een vriendin op vakantie geweest. En was een hele leuke vakantie.
0: Maar eenmalig. Dus, dat was jullie droom. En dan, maar je had specifiek dan ook plaatsen waar je zei van, nou, dat wil ik zien. Sommigen willen ook naar Elvis. Hè, of,
2: nee, dat heb ik niet gehad. Ik wilde gewoon, gewoon toeren door Amerika heen. Ik wilde gewoon dingen zien.
1: De highlights, de mooie puntjes. Ja.
2: De Grand Canyon, Yosemite Park, al die ook natuur.
0: Ja, mooi is dat.
2: Reservaten, ja.
0: Ben je er ooit geweest?
1: Nee, mijn ouders wel. Ook in 3,5, 4 weken volgens mij. Toen een jaar of 10 geleden inmiddels, denk ik. Langer al.
0: Oh ja, ik ben er wel geweest. San Francisco. Ja? En die waar ze hele grote bomen hebben. Allemaal die.
2: Sequoias.
0: Ja.
1: Ja.
0: Met Bassie en Adriaan.
1: Ja, precies.
0: Nee, dat is het enige wat ik van Amerika heb gezien. Maar daar hebben ze wel hele mooie dingen laten zien. En ja, San Francisco, die naam alleen al. Ja, vind ik bijzonder. Mooi.
1: Is het ook.
2: Nou, wij kwamen daar aan en ja, toen zaten we dus in die wagen. Maar ja, je bent natuurlijk, toen hadden we ook geen navigatie. Hè? Alles was via de map eigenlijk. Dus we hadden, ja, richting het hotel. En dan moet je daar door zo'n gigantische stad heen. Hè? Nou, we zijn er gelukkig gekomen, maar op een gegeven moment dan komen er gewoon 15 politiewagens bij ons voorbij met die zwaailichten. En wij hadden echt zo van, wauw, dit is Amerika. Dat vonden wij gewoon heel stoer. En dan sta je op je hotel, of je balkon bij je hotel, en dan hoor je in die verte die sirenes. Ja, dan denk je, ja, we hebben het over sirenes. Maar toen was dat voor ons gewoon echt...
1: Dat is wel heel indrukwekkend.
2: Ja, maar, dat voor te ons maken. Wel.
0: Dan hoor je Benidorm ook als je op balkon
2: nou,
0: zit.
2: Nou, tegenwoordig voor mij in de straat ook, hoor.
0: Ja. Maar dat had ik in Benidorm ook. Ja, dat ik denk van, wauw, allemaal leven om je heen. Maar ja, Amerika, de Big Apple, dat is nog veel groter.
2: Ja.
0: Dat is toch wel, ik denk, een hele belevenis.
2: Ja, dat was het. En daarom staat hij nog steeds op één.
0: Ja, die vraag gaan we ook aan Henk stellen natuurlijk.
3: Ja, bij mij is het eigenlijk wel simpel. Ik kom al, ik denk, een jaar of 10 in Thailand. Dus dat is eigenlijk van de mooiste vakantie die ik altijd daar heb. Er hoeft niks, er mag alles. Het is heel relaxed, totaal andere wereld. Ik hou van het eten, ik hou van het weer.
2: Lieve
3: ik hou
2: mensen.
3: Van de simpelheid daar van die mensen.
1: Ja.
3: Niks moet, alles mag. Je hoeft daar niet in gelid te lopen, zegt een chique kleding als je ergens gaat eten. Of je nou op het strand zit en je loopt van het strand naar een chique restaurant binnen, dan mag je nog zo binnen. Het mag alles, het kan allemaal. En dat blijven toch voor mijn leukste vakanties. Ik ben al overal geweest in de wereld, dus ik ben niet van iemand die s'morgens of s'middags gaat zwemmen en dan zijn eigen zaal om moet kleden en dan ergens in nette kleding gaan eten en zo. En, ja, daar ben ik na een paar keer ben ik tabu.
1: Dus, ja, snap ik. Gewoon
3: lekker.
1: Gewoon lekker jezelf zijn, lekker
3: mooie
1: makkelijk.
3: Natuur, ja. Lekker drinken, lekker eten. Lekker
0: en ga je daar nog steeds jaarlijks naartoe?
3: Ja.
0: Dan komt de vraag natuurlijk. Zou je er ooit willen wonen?
3: Nou, ik zou er best wel willen wonen. Miranka zou er niet willen wonen. Het is toch een andere wereld. En zou het niet van constant die warmte bij gaan. Ja, als je bijvoorbeeld in de zomer daar bent, dan is het wel zo heet. En echt zo vurig. Ja. Moet ik tegen kunnen. Maar ik zou er best een half jaar willen zitten. Ja, zeker. Ik heb het naar mijn zin in dat land. Dus ik hou van het. Ik zeg al, ik hou van die cultuur.
0: Ja, je hoort heel veel mensen vaak. Je hoort vaker dat mensen in Thailand gaan wonen.
3: Ja.
0: Maar het is best populair. Zeker.
3: Heel populair, ja. Maar het is niet meer wat geweest. Het wordt wel ook steeds duurder, hoor. Moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, maar de Spanje ook. Daar kon je een paar jaar geleden ook goed kopen. En dat is tegenwoordig, weten ze daar de prijs ook wel.
3: Ja, kon je bijvoorbeeld een biertje pakken voor 1,50. En dat kost nou op wijsbreek op het strand ook weer 3 euro, 3,5 euro. Is voor daar heel duur.
1: Ja.
3: Maar ja, het maakt mij niet zoveel uit. Ik ga in ieder geval voor echt voor de natuur en voor de vrijheid. Het is totaal anders als hier.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja, nou, we hadden het even geleden over Sineke.
1: Ja.
0: En Sineke die kwam een aantal jaren geleden bij John de Bever op zijn fanreis in Benidorm. En toen waren ze de koffers allemaal kwijtgeraakt. Sineke ook. Dus hadden niks. Dus moesten daar ter plekke wat kleren kopen en een kammetje en zo. Hebben jullie dat ook wel eens meegemaakt? Want jullie hebben ook wel eens van die artiesten.
3: Wij hebben meegemaakt een jaar of 4 geleden. 3, 4 jaar geleden. Het was een staking in Spanje. En toen zijn ze met de koffers zijn ze terug naar Nederland gevlogen.
1: Oh.
3: Wij hadden allemaal niks. De hele fanreis zat, tenminste, bijna geen koffers. En die werden pas 2 of 3 dagen in het rand konden die ophalen.
1: Ja.
3: Dus dat is allemaal behelpen. Ja, het had ook al waar natuurlijk. Hè. Het is ook wel een beetje chaotisch.
1: Zo kan
3: het
1: grappig.
3: Maar uiteindelijk valt het allemaal wel mee. Joh, ja.
1: Ja.
3: Het is allemaal doorgegaan, het feestje is doorgegaan.
1: Het is allemaal te overzien.
3: En ze s'avonds aan een biertje zitten, dan zakt alles weer natuurlijk in het begin. Ja. En pakken ze 1 biertje en ze zetten een stukje muziek op. En het is klaar, hè. Dus dan boeit het allemaal niet meer.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dan is weer iedereen blij.
1: Ja. Zeker.
0: Maar toch ging het fout.

Ik haar leren kennen, ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen, iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen, de champagne stond.

0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
3: Kies je prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
4: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
5: Komt werken bij Van Lieshout.
4: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
5: En komt werken bij Van Lieshout.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd

0: Farizon. Born Electric. Built for business.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
6: Dommel 18 grill en bar.
7: Mam, waar is mijn zwembad?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
14: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Laat ze maar praten.
1: Hij is wel leuk geworden.
2: Ja, ja.
1: En lekker zomers.
2: Ja, dat vond ik ook.
0: Hij is wel leuk geworden.
1: Nee, hij is weer leuk geworden, zei ik.
0: Oh, ik verstond het verkeerd.
1: Nee, joh, hallo.
2: Geen cover deze keer, hè?
1: Nee, hij is weer leuk geworden, zei ik.
0: Ik durf over covers niks meer te zeggen.
1: Over koffers? Ja, dat was volgens mij met een koffer volgens mij.
0: Nee, daar mag ik niks over zeggen. Nee, maar dit is een eigen liedje, ja. Ja, nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik van José altijd wel leuk vind, die koffertjes. Want dat zijn altijd wel van die, ja, net zo ik doe wat ik doe. Ja, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, over een uur, toch?
2: Ja, van
1: Stella.
2: René
0: Daan, ho.
2: René Daan, dat was volgens mij die andere, maar...
3: Ja, welke andere? Een deugend inzetten dan.
2: Ja, dat vind ik altijd wel leuk.
3: Ja, dat past ook wel.
2: Maar dit is niet echt ondeugend.
0: Nee, ik wou zeggen, dit is alles behalve ondeugend. Dat vind ik niet ondeugend.
2: Nee, dit is gewoon mijn gevoel geweest.
3: Beetje stoer.
2: Gewoon.
3: Stoer, ja.
2: Nee, het is gewoon is het, dan? Het gevoel.
3: Het gevoel.
2: Laat ze maar praten.
0: Dit is toch die stoer. Dit is gewoon zo van, al die gekletselen. Maar ja, dat interesseert me niet meer.
2: Want dat is het ook, hè. Ik bedoel, commentaren en ze weten het altijd beter voor een ander. En ja, dan heb ik zo, ik doe gewoon mijn eigen ding en ik heb daar plezier in en... Ja, laat ze maar lekker lullen. Ik doe toch wat ik doe.
3: Ja.
2: Ik weet waar ik vandaan kom. En,
3: dan passen die liedjes toch al bij jou?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
3: Dat is José.
2: Ja.
1: En, maar ook de tekst helemaal zelf geschreven ook?
2: Mede
1: geschreven. Ja. Met wie heb je hem geschreven samen?
2: Met David okay. Mulder.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja.
1: En opgenomen bij Mario Veldman, begreep ik?
2: Ja. Ja.
1: Volgens mij doe jij eigenlijk alles bij Mario, toch?
2: Heel veel, ja.
1: Ja, alles.
2: Maar ik ken Mario denk al 40 jaar.
1: Oh, volgens mij komt bijna je hele repertoire van Mario Veldman af, dacht ik.
2: Wel heel veel.
1: Ja.
2: Ik heb ook bij Harold Queens en bij Kees Tel gedaan.
1: Ja.
2: Maar ja, Mario, ik ben wat dat betreft best wel een trouw iemand. En ik heb gewoon een heel goed gevoel bij Mario. En ik ben daar heel erg op mijn gemak. En ja, die weet gewoon wat ik aan kan en wat wel en niet kan. Ja, en dat voelt gewoon heel goed.
1: Ja.
2: En toen ik met dit nummer kwam, was hij ook meteen heel enthousiast. En zijn gewoon er vol voor gegaan. En het eindresultaat ben ik ook heel blij mee. En ja, hij is afgelopen vrijdag uitgekomen. Ja, en het gaat gewoon hartstikke goed.
1: Nou, mooi om te horen. Ja. Ja, en ik vind het leuk altijd bij Mario Veldman. Dat Mario heeft ook niet zo'n typisch vast soundje eraan hangen.
2: Nee.
1: Het heel vaak dat herkenbaar. Dan hoor je platenmaatschappij waar 100 liedjes hetzelfde klinken. Maar bij Mario, die maakt echt elk liedje weer anders. Vind ik altijd wel heel erg mooi.
2: Ja.
1: Dus dat...
2: Ik ben er gelukkig heel content mee. Dus ik hoop er nog veel te mogen maken bij hem.
1: Fijn om te horen. Dan wordt hij in het publiek ontvangen. Zag je hem al zondag al zingen bij de Wildse Kermis?
2: Ja, klopt. Ja, omdat hij nog vrij nieuw is. Maar als je dit twee keer het refreintje hebt gezongen... want het refrein komt natuurlijk meerdere keren terug... Ja, dan zie je de mensen hem al heel snel oppakken... omdat het refrein ook gewoon heel makkelijk is.
1: Ja.
2: En ik denk dat wel eigenlijk heel belangrijk is. Het refrein moet gewoon pakkend zijn en makkelijk zijn.
1: Ja, dat merk je ook steeds met liedjes zoals die van Justin de Wild en die van Rutte van Barneveld. Natuurlijk makkelijke teksten. Dat gaat gewoon, zingen mensen te snel mee.
2: Maar ook voor mezelf, hè.
1: Ook voor jezelf natuurlijk makkelijk, want je hebt natuurlijk best wel wat liedjes die je inmiddels moet onthouden.
2: Ja, ik heb er in mijn hoofd 200 zitten.
1: Heb je het echt waar? Ja. Zoveel? Zo.
2: Ja.
1: Hoeveel singles heb je inmiddels zelf gemaakt eigenlijk al?
2: Dit is de 29ste of de 30ste.
1: De 90ste, zo.
2: Ja.
1: Zo behoorlijk veel... Ja.
2: Veel centjes.
1: Ja, heel veel centjes ingezeten inderdaad. Ga je hem zondag ook zouden zingen bij het levenslied?
2: Ja, zeker.
0: Ja, zeker.
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, dat neem ik aan van wel natuurlijk.
0: Ja, je moet altijd...
1: Dat weet je nooit, hè?
0: Je bent altijd moed.
1: Ja, er zijn ook heel veel artiesten die niks van zichzelf zingen.
0: Ja,
1: of 1, 2 liedjes in een half uur.
0: Dat klopt. Ja, hoeveel liedjes zing je van jezelf, José? Want jij zingt ook liedjes van anderen, dat weet ik.
2: Het ligt er gewoon aan waar je bent. Kijk, als je geboekt wordt naar aanleiding van jouw eigen nummers... dan zing je natuurlijk... zoveel mogelijk van jezelf. Maar over het algemeen in een set van een half uur... heb ik toch zeker wel vijf nummers zeker van mezelf.
1: Ja, dat doe je goed.
2: Ja.
1: Ik vind het gewoon de mensen die boeken jou... dus die weten ook wat ze kunnen verwachten.
2: Ja.
1: Toch? Ja.
3: Belangrijk.
1: Ja, vind ik.
0: Ja, je moet je eigen merk ook...
1: 100%. Ja. Je promoten natuurlijk, onder de mensen, onder de aandacht brengen. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Maar het is wel leuk om even aan Henk te vragen. Henk, zing je altijd alleen maar eigen liedjes of zing je ook wel eens andere?
3: Ja.
0: Zing je nooit en denk je van, oh, dat vind ik even leuk liedje.
3: Nee, ik zou vertellen, als ik ooit een keer een liedje van iemand anders zou zingen... dan kan ik alleen maar een liedje zingen van Hazes.
0: Ja,
3: de oude Hazes. Verder is als ze tegen mij zeggen, zing een liedje van een of andere artiest in Nederland, ken ik niet.
0: Ja, je luistert ook niks, hè? Je luistert eigenlijk...
3: Ik luister alleen... ik zing alleen mijn eigen muziek. En ik heb nooit geen covers eigenlijk van andere mensen. Alleen in het begin... Ik zou ze nou niet meer kunnen zingen. Ik heb er een keer een paar liedjes van.
1: Soms is het moeilijk.
3: Ja, daarom heb ik ooit een liedje gezongen. Maar omdat ik geen nummers kende. Alleen Hazes. Maar ik kan natuurlijk niet alleen maar Hazes zingen. Maar ik denk, dan moet ik zo snel mogelijk vanaf. Ik wil dus alleen maar eigen nummers zingen. En dat is eigenlijk wel het beste. Dat moet je gewoon altijd doen. Want...
0: Er waren wel een aantal liedjes wat die uitbracht wat van Hazes waren. Dus dat was makkelijk.
3: Ja, maar ja, ik ben echt zo gegroeid door mijn eigen nummers. Ik wist dat dat belangrijk is.
0: Ja,
3: dus
0: je had wel echt heel veel geluk, hè, met al die liedjes achter elkaar. Die sloegen allemaal aan.
3: Ja, dat klopt. Maar ja, ik heb ook wel eens op feestjes gezongen. En zongen al die artiesten, die zongen dus allemaal covers. En dan ging heel de hut die ging eraan, zeg maar. Een polonaise. En dan kwam ik dit niet meer niks.
0: Ja, dat is
1: oh, ja, dat is, ja.
3: Ja, maar ja. Ik denk, ik moet hier gewoon erheen. Ik zing gewoon alleen eigen nummers.
1: Ja.
3: En dat is het beste. Er zit er altijd wel een keer een goede nummer tussen. Waar je daar landelijk mee bekend kan worden. Want als je dus covers gaat zingen, je kan wel een keer een cover gaan zingen. En je kan hem wel gaan versnellen. Dan moet je heel veel geluk hebben. Dat is, kijk maar, van de Engelbewaarder.
1: Mm-hmm.
3: Nou, dat is toevallig super aangeslagen. Maar normaal gesproken, als je covers gaat zingen, brengt je het nooit meer door.
1: Nee,
3: je moet gewoon een eigen persoon op zich zijn.
1: Klopt.
3: Moet je eigen repertoire hebben, je eigen stijl hebben.
0: Het is niet meer helemaal waar, Henk. Wat jij zegt, daar ben ik het altijd mee eens geweest. Maar tegenwoordig zie je wel dat je met coverliedjes... Ja, en toevallig is dan Cheerio en die van Rutger geen cover. Maar het is wel de TikTok-varianten. Ze zien het op TikTok. Is toch vaak een cover en... Of iets,
3: ja, maar dan houd je simpels vaak niet lang vol. Als je de covers gaat zingen, dus mensen die een eigen identiteit hebben, en dus je eigen stem, je eigen repertoire. Kijk, ik heb al eens een keer een uitstapje gemaakt. Nou, dat wordt mij niet vergeven. Ik heb een keer Hula Paloo gezongen voor de gein.
1: Ja.
3: En daar hoor ik nou nog af en toe, Henk, dat was me toch eens kutplaat.
1: daar hebben we het volgende keer over gehad toevallig, hè? Over liedjes die zelf niet zo graag zingt.
3: Ik denk, ik vond het ook wel eens ooit leuk. Ik denk, nou, god, het is ook wel eens een keer leuk om een heel populaire plaat te zingen. Dat doet iedereen lekker mee.
1: Ja.
3: Uiteindelijk heb ik het nooit gedaan. En mijn boek is er gewoon omdat ik Henk ben. Henk Benaar.
1: Ja, als ik
3: covers ga zingen, dan zei hoe niet meer te komen.
1: Nee.
2: Ja, maar ik denk, het ligt er ook aan wat voor covers gebruik je. Want als je pakt John West bijvoorbeeld.
3: Ja
2: van de, bewijs van, maar van de 10 nummers, zeg maar, heeft hij er 8 gecoverd. Ja. Allemaal uit de 70's.
3: Dat moet iedereen zich weten, dus maar ik doe het niet.
2: Het is maar net, waar ligt het, wanneer kom je ermee? Wanneer word je opgepakt?
0: Wie ben je ook? Kijk, Henk heeft dat niet nodig. En dat is precies de discussie over, ik mag het niet zeggen, over covers.
2: Dat is zijn kracht ook.
0: Maar dat is eigenlijk ook waar de discussie toen over ging. Ik had iets gezegd over Sineke, van ik had van jou geen covers verwacht. Maar daar bedoelde ik eigenlijk mee. Als je dan kijkt naar de carrière van Sineke, die heeft ook allemaal eigen liedjes. En toen zei ze,
3: bijvoorbeeld dat liedje, zo'n prachtig nummer.
2: Supermooi.
3: Dat is een prachtig nummer van Sineke, toch? Ja, dat is dus een eigen nummer.
0: Ja.
3: Je ziet dat die eigen nummers... Als je het eigen nummer gaat maken, dan als je daarmee doorbreekt, dan ben je eigenlijk al een heel eind. Als je het eigen nummer doorbreekt.
1: 100%. Ja, echt.
3: Ze zeggen vaak, als je een cover zingt, ja, dan had je kokje kunnen.
1: Ja.
3: Snap je?
1: Ja.
3: Maar dan krijg je nooit geen eigen identiteit.
0: Nee, precies. En daarom stelde ik toen ook die vraag van, ik had van jou een eigen liedje verwacht. Maar toen zei ze, maar ik heb, wat was het ook allemaal weer? Blauwe Nacht en zo. Ze had eigenlijk heel veel coverliedjes.
1: Ze is ook best wel begonnen met covers en zo.
0: Dan denk ik, soms dan heb je niet eens in de gaten dat een cover is, omdat het gewoon een goed gevonden liedje is.
1: Klopt.
0: Kijk, dat was bij jou ook, hè. De eerste liedjes waren ook wat covers bij.
3: Ja.
0: Maar die kenden we eigenlijk niet echt. En toen kwam Henk Benaar mee. En dan ben je er 2 jaar later hierachter gekomen. Oh, dat was eigenlijk een liedje van André Hazes, van een of ander vaak album.
3: Ik zou altijd een liedje dan kiezen, zeg maar, die niemand kent.
0: Ja.
3: Want dan word je via anders wordt dat liedje bekend.
0: Ja, precies.
3: Maar je gaat het verder schoppen als je eigen nummers blijft zingen. Dat blijf ik altijd zeggen. Dan blijf je eigen liedjes maken. Dat is eigenlijk herkenbaar.
1: Ja, zeker.
0: Maar dus, als je aankomend talent bent, is dat wel een heel stuk moeilijker.
2: Ja.
0: Kijk, jij bent een gevestigde naam. José draait ook al een tijd mee. Ja. Die heeft ook een aantal covers gedaan. Dus dan is het wel goed om nu een eigen plaat te doen, denk ik. Heb je vaker gedaan. Je wisselt dat een beetje af, natuurlijk.
2: Ja.
0: Kijk, dat is dat voor je eigen...
2: Het nummer van Arno toen de tijd. Hè? Was ook een, het was wel door Arno geschreven, maar nooit uitgebracht.
1: Leef jij maar raak?
2: Nee. Wat is er mooier?
1: Oh, ja.
2: Ja. En ik ben gewoon een balladmens. En daar ligt gewoon heel veel gevoel in. Alleen, als je ballad doet, dan moet je of een Tino Martin zijn, of weet ik veel wat, qua naam.
0: In theater
2: dan slaat
0: staan.
2: Een ballad gewoon gigantisch aan.
1: Ja, ja.
2: Maar ik bedoel, maak ik hem, dan... is eigenlijk jammer, maar ik vond gewoon, ik moest deze gewoon doen.
3: Ja.
2: En ik vind met de donkere dagen vond ik dat wel heel mooi. Maar dat is gewoon een eigen nummer. Ja, en dan soms komt er iets op je pad waarvan je denkt van nou, dat ga ik doen.
1: Mm-hmm.
2: Dan pak ik het risico of het nou wel of niet gedraaid wordt. Maar soms heb je gewoon een
1: liedje waar je gewoon zelf volledig achter staat.
2: Ik moet dit gewoon doen.
1: Dit past bij mij en dit
2: dus
1: moet ik gewoon
2: uitleggen. Er zijn al een aantal eigen nummers die ik heb uitgebracht. Alleen, die hebben het natuurlijk niet zo gedaan als je verwacht. Want op het moment dat jij een nummer opneemt, is het voor jou een nummer 1 hit.
1: Ja,
2: want het is
0: anders neem je hem niet op.
2: Want anders neem je hem niet op. Maar ja, je moet ook gewoon het geluk hebben.
0: Ja, ja, en wat ik al
2: zeg. Als je een gevestigde naam bent, dan kun je denk ik toch wel iets meer risico nemen, denk ik.
0: Ja, maar ik denk dat Henk tegenwoordig ook weer wat meer dat het vlottige repertoire, hè?
3: Ja, daarom met het nieuwe liedje van mij, want Ik lag als een clown. Dat is eigenlijk toch wel meer mijn ding weer. Dus dan zeggen heel veel mensen, ja, ben maar blij dat je dit weer doet. Ik heb ook wel eens een beetje een uitstapje gemaakt. Ja, blijf altijd een beetje hetzelfde. Maar dit is wel ook zo'n liedje, zeg maar. Dat is echt een Henk Benaar liedje, zegt iedereen weer. Dus ik denk dat je dat toch maar het beste kunt doen. Je moet eigenlijk niet proberen, kijk, nou, ze scoren allemaal hits met bepaalde nummers. En ja, ik weet precies waar ik naartoe wil, hè. Dus ik vind gewoon, je moet gewoon bij je eigen ding blijven. Je eigen fans hebben. En gewoon lekker door blijven zingen. En dan moet je gewoon blij zijn. Snap je? Heel veel mensen die zijn nooit tevreden. En die willen alleen maar nog andere liedjes maken. Nog proberen. Nog meer, nog meer, nog meer.
0: Maar is dat jouw succes misschien? Dat je juist gewoon, gewoon eigenlijk heel dicht bij jezelf blijft?
3: Je moet gewoon jezelf blijven. Je geloof hebben eigenlijk in je eigen liedjes. Je eigen fans hebben. En gewoon daarop door blijven borduren. En tevreden zijn. Als je tevreden bent. Dus er zijn er ook bij die zingen misschien wel 7-8 keer in de weekend. Nou, ik ben eerlijk. Als ik er 4 zing of 3 zing, vind ik het ook prima.
0: Ja. Ja.
3: Dat maakt het uit.
0: Ja.
3: Ik ben hartstikke leuk. Ik heb geen kinderen. Wij kunnen doen en laten wat we willen.
1: Ja, precies.
3: Ik heb een mooie auto. We hebben een mooi huis. Ik reis veel. Ik zing 8 maanden per jaar. 4 maanden per jaar reis ik. Hè. Dus en iedereen zegt, ja, je bent gek. En waarom zou je dat doen? Ja, waarom niet?
1: Omdat je ook moet genieten van het leven. Toch? Ook gewoon genieten van het leven.
2: Ja, nou kun je.
3: Dat heb ik ook altijd gedaan. Ik heb er van begin af aan gezegd. Ik zei, als ik 50 ben, toen zei ik toen. Als ik 50 ben, dan ga ik het minder doen. Want toen ik zeg maar vlak voor mijn 50ste, zong ik bijna 200 keer per jaar.
1: Ja, ik wou zeggen, toen was jij overal te zien.
3: En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het te veel.
1: Ja.
3: Op een gegeven moment vond ik het ook niet meer leuk. Dus ik denk, nou, op een gegeven moment ging ik iets meer vrije tijd nemen. Ik zei, maar van 50ste ga ik rustiger aan doen. En dat heb ik ook gedaan. Dus zong ik toen zeg maar een paar maanden niet. En nou 4 maanden per jaar niet. En als het eigenlijk op een half jaar komt en ik kan lekker door blijven zingen.
1: Ja.
3: En ik kan mijn eigen ding blijven doen. En ik heb mijn eigen fans, mijn eigen fanreis en ik heb mijn eigen concerten. Maar wie ben ik dan om ontevreden te zijn?
1: Dat lijkt me ook.
0: Ja, precies. Weet je wie dat ook doet?
1: Nou,
0: Bebby Kraft, die is een half jaar in Nederland. En dan kun je haar boeken in de carnavalsperiode.
1: Ja. Oh, echt?
0: Van de 11e tot de 11e tot na carnaval. En dan gaat ze terug naar Spanje. En dan is zij niet meer te boeken.
1: Nee?
0: En als dat al een keer gebeurt voor iemand die 100 wordt of weet ik veel. Als dat al een keer gebeurt, dan is dat unicum. Want het is eigenlijk alleen maar van de 11e tot de 11e tot na carnaval.
3: Dan hou je het ook lang vol.
0: Grappig. Ja.
3: Dan hou je het ook lang vol. Dan vind je het ook leuk.
0: Ja. Ja. Ja. Maar ik wou eigenlijk als voorbeeld nemen John de Bever. We kennen hem allemaal van het Levenslied natuurlijk. Dat is voor mij echt John de Bever.
3: Ja.
0: Die maakt een hit, De Lach. En dat de rest is geschiedenis. En nu staat hij te zingen De Clown en weet ik het allemaal. Allemaal die uptempo liedjes. En,
3: ik denk dat John ook zelf liefst zijn eigen nummers zou zingen.
0: Maar ja,
3: dat gaat niet meer.
0: Nee, dat gaat niet meer. Maar dat zou jij nooit willen.
3: Nee. Ik ben ook niet echt, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet altijd iemand die van tv en zo houdt en aandacht houdt. Ik wil gewoon, vind ik het prima. En ik denk als ik het drukker zou krijgen en ik zou dingen moeten doen die ik niet leuk vind, dan ga ik de muziek niet meer leuk vinden.
1: Nee, precies.
3: Ik heb altijd bijvoorbeeld, daarmee de wacht dus weet, ik heb altijd bij de Tros gestaan op het plein. En op een gegeven moment kreeg ik daar te veel prikkels van. Je moet daar s'morgens daar naartoe. S'middags moet je 1 keer soundcheck. Loop de hele dag daar rond. Mag s'avonds 1 liedje zingen. En het is zo belangrijk, de Tros. Ik snap het wel dat het heel belangrijk is. Maar dat ik het leuk vind, kan ik niet zeggen. En misschien dat ik er binnenkort wel een keer sta. Maar dan is het voor mij gewoon een optreden. Ik denk, ja, als je daar, het is belangrijk dat je er staat. Maar het kan ook niet zo zijn dat met 1 liedje, als je daar dan met 1 liedje niet staat, dat je niet verder kunt zingen. Dus ik heb een hartstikke leuk leven zo.
0: Ja, dus het is eigenlijk gewoon voor jou, het zingen is een beetje een uit de hand gelopen hobby.
3: Ja.
0: Maar het moet wel een beetje een soort hobby blijven.
1: Ja, precies, het moet hobby blijven, denk ik.
3: We verdienen met centjes mee. En ik en Miranke zijn allebei hartstikke gelukkig. Wij reizen veel. Wij gaan een paar keer per week uit eten. Wij spreken ook niet zoveel. We hebben geen kosten van kinderen of zo. Als je kinderen hebt, dan kun je niet reizen. Dan ben je constant met je kinderen bezig. En die kinderen kosten veel geld. Die moeten naar school toe misschien, dat ze nu doorleren. Kleding, eten, je kent het allemaal wel. En wij hebben dus geen kinderen. Dus wij kunnen dit ook doen. En ik denk, waarom zou ik het niet doen? Ik ben tevreden wat ik heb. En ik ben ook altijd zo geweest. Snap je? Ik zal ook nooit.
0: Ja, maar je had ook niet echt de ambitie om te gaan zingen, denk ik. Het is je meer overkomen,
3: nou,
0: denk ik,
3: het is eigenlijk gekomen door André Hazes, hè. Vroeger had ik best een zware jeugd. En, dus ja, ik zong alleen zijn liedjes. En daar kreeg ik heel veel kracht uit. Dus dan pikte ik een traantje weg en dan was ik het kwijt. En dan denk ik, nou, Ik heb ook op een internaat gezeten. En dan neem ik een deurtje op slot. En dan zette ik hem muziek op. Zijn muziek. En iedereen wist dat van mij ook. Dus ik denk, als ik ooit wil gaan zingen, dan wil ik iets gaan doen waar ik mensen ook mee kan raken. Het levenslied, dat hoef ik jou ook niet te vertellen.
0: Nee, natuurlijk. Nee,
3: zeker. Het levenslied.
0: Ja, mooi.
3: En ik hou nog steeds erg van het lied. En ik vind het heel erg jammer dat het te weinig gedraaid wordt. Want het moet allemaal tegenwoordig met de jeugd feest zijn en zuipen. En we gaan naar Griekenland toe en we gaan naar Spanje toe. En het is alleen maar zuipen en...
1: Ja, het is allemaal hetzelfde.
3: Allemaal hetzelfde. Ja. En ik vind het best wel jammer dat er te weinig is. Want als ik dan ergens sta te zingen bij de mensen die wat ouder zijn, bijvoorbeeld van mijn leeftijd of 50, ook heel veel jeugd nog. Want ze denken wel dat de jeugd alleen maar feesten denkt. Maar de jeugd denkt
1: dat is
3: echt
1: niet
3: wel
1: waar.
3: Op. Dat
1: ja,
3: is echt
1: precies.
3: Hoor.
1: Ja.
3: Ik heb heel veel jeugdige mensen, of jongens, of hoe moet ik nou zeggen, jongelui, die mijn muziek allemaal kennen.
1: Ja.
3: Die zingen al mijn muziek mee. Maar schijnbaar wordt het een beetje weggestopt, dat levenslied. Ik weet niet waar dat er is eigenlijk. Maar ik denk dat het daar ook weer terugkomt.
1: Ik denk dat het ook wel terugkomt. Ik denk dat de commerciële wereld vooral de feestmuziek denk ik wel wil.
3: Het komt wel terug. Neem van mij maar aan. Het komt wel terug.
1: Ja.
3: En dan krijg je dus het levenslied niet zoals 50 jaar geleden. Maar dan wordt het iets moderner. Maar mensen dat gaat nooit weg.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, Jean-Louis zei altijd, zolang er smacht is, is het een levenslied. Ja.
1: Precies, 100%.
0: Nou, even terug naar jouw single, geschreven door Jeroen van der Heijden.
3: Ja.
0: Je noemt het een ouderwetse Henk Bernaas.
3: Ik heb heel veel goede reactie op gehad. Ik heb eigenlijk zelden de laatste jaren zoveel reactie gekregen op deze single. Ja, eigenlijk iedereen is positief. En iedereen is blij dat ik een beetje terug ben met deze single. En ik denk dat ik op dit soort muziek toch wel verder ga beduren. Ik vind het zelf ook leuker. Ik probeer natuurlijk ook wel eens een keer wat ja, je zegt, je staat op het feestje. Ik denk, ja, je hoeft ook niet altijd een polonaise te hebben. Maar je moet ook in de gaten hebben dat mensen jouw liedjes luisteren. Omdat ze ook echt mooi vinden. Ze hoeven niet allemaal te dansen. Ze hoeven niet allemaal te springen en te zuipen.
1: Ze kunnen ook gewoon erbij staan en genieten ervan.
3: Je moet gewoon je eigen ding blijven doen.
1: Ja.
3: En dan ben je het gelukkigste. En probeer er gelukkig te blijven.
1: Zeker.
0: Ja, en als jij toch zegt van, ja, voor mij hoeft dat eigenlijk wat er allemaal bij komt kijken niet zo erg meer. Ja, dan maakt het eigenlijk ook niet uit wat je uitbrengt. En heb je dan 100 boekingen, heb je er 100. Heb je er 120, is het ook goed.
3: Ja.
0: Heb je er 80, is het ook goed.
3: Ja.
0: Dan kun je eigenlijk ook gewoon maken wat diep in je hart.
3: Gewoon lekker zingen, wat je leuk vindt. Gewoon en vooral jezelf blijven. Jezelf blijven geloven, in jouw liedjes blijven geloven. Er zijn echt mensen die jouw liedjes leuk blijven vinden. En jij zingt natuurlijk ook al heel lang. Je moet gewoon dit blijven doen, want daar boeken ze jou voor. Om deze liedjes. Dus dat is eigenlijk een eer. Je moet ook denken van, nou, ze boeken mij toch op mijn liedjes.
0: Ja, dat is waar.
3: Toch?
0: Ja, we gaan luisteren. Henk Bernaar en zijn nieuwe platen. Ik lach als een clown.
3: Dat is wel een beetje...

0: Ja, de nieuwe van Henk Benaar, Ik lach als een clown.
1: Radio JND. Nou, Johan, de tijd is echt voorbij gevlogen.
0: De tijd is echt weg en weg was.
2: Het was wel gezellig.
1: Het was een hele gezellige vanavond. Ja, zeker, 100%.
3: We komen eigenlijk tijd tekort.
1: Ja. We komen eigenlijk tijd tekort. We zouden nog een uurtje door kunnen gaan, denk ik, minimaal.
0: Ja, eigenlijk wel, hè.
1: Ja.
0: Het is wel zomertijd, maar ja. Zomertijd, dat is de schönste tijd.
1: Precies, ze zeggen het, ja.
0: Ja, het zit er weer op voor vanavond. Ik vond het leuk dat jullie er waren.
1: Ja,
3: wij vonden het ook leuk.
1: Hartelijk dank voor jullie komst.
3: Ja. Fijn dat we mochten komen weer.
1: Tuurlijk.
0: Ja. Ja. We hebben vandaag toch weer iets ander gesprek gehad dan de vorige keren.
1: Ja, we krijgen een keer andere
2: gesprekken. Het lijkt wel meer een podcast.
1: Ja, het begint al meer te lijken.
2: Het een podcast te lijken, hè?
0: Ja.
2: Nou, gezellig, een podcast
0: Ja, toch? Ja. Ja. Laat dat de baas bij die horen. Er moet meer muziek. Meer muziek.
1: Meer muziek, ja. Meer afwisseling, hè? Ja.
2: Zou hij meeluisteren, denk ik?
1: Waarschijnlijk wel.
0: Nou, hij zit in Spanje, dus ik denk het niet.
1: Oh, ja. Nou ja, of misschien wel.
0: Volgens mij zit hij in Spanje, dacht ik.
1: Ik heb geen idee.
0: Ja, trouwens wel.
2: Hij geniet ook wel een beetje van het leven, hè?
1: Dat moet ook wel, toch?
2: Dat moet ook, hè?
0: Mag hij ondertussen ook?
2: Ja, zeker.
0: Hij begon op best wel latere leeftijd nog een heel enorm risico, hè, met J&D.
2: Ja. Want, wel mooi, toch mooi dat het zo groot is, hè? Nu.
1: Ja, nou, echt wel.
2: Ja.
1: Ja, daar mogen we trots op zijn met z'n allen, denk ik.
2: Ja, zeker weten.
3: Ja, inderdaad.
1: Ja. Ja.
3: Maar het kost wij ook zijn er ook blij mee.
0: Het kost ook een hoop geld.
1: Fijn om te horen.
0: Dat vergeet iedereen altijd.
1: Ja.
0: Het is ook een hobby wat geld kost. Ja. José.
3: Ja.
0: Ja, maar dat mag. Max, wie hebben we volgende week?
1: Geen idee.
0: Nee, die zijn nog niet bekend.
1: Nee, dat dacht ik al.
0: Nee, de zomer plannen we altijd wat later. Omdat sommige mensen zitten met vakanties en dingen.
1: Ah, zo.
0: Ja, daar heeft dat mee te maken.
1: Nou, dan kunnen we eens kijken of je... Ja, dan krijgen we volgende week.
0: Ja, of heb jij zoiets als luisteraar en je denkt van... nou, ik vind het leuk als die of die artiest een keer langs komt. Stuur een app naar de studio op 085-760-9936. Ik moet ook weer vakantie, hoor ik al. We gaan eruit met Cheerio van Justin de Wild. Een van de hits van dit moment. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dank je wel.

0: even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 58597.
0: Of kijk op henk.jobs.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: 1 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. De extreemrechtse Marine Le Pen doet mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Ze zei dat in een interview na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen. En als ze in cassatie gaat, hoeft ze voorlopig ook geen enkelband om. De bestuurder van een pont bij Bunschoten heeft een drukke avond achter de rug. Door een lange file op de A27 gingen veel mensen binnendoor en kwamen bij zijn pont over de Eem terecht. Het dorp stond vol auto's, terwijl er maar twee op de pont passen, maar iedereen bleef vriendelijk, zegt hij bij RTV Utrecht. De publieke omroep in Hongarije zendt een tijdje geen nieuws uit. De nieuwe premier is de staatsmedia aan het reorganiseren, die volgens hem alleen uitzonden wat de vorige premier Orbán ze opdroeg. In plaats van nieuws zond de publieke omroep nu een berichtje uit wat zei: sorry dat we jarenlang hebben gelogen. De eigenaar van een omgewaaide monumentale molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen, meldt Omroep Brabant. De verzekering dekt de schade, waarschijnlijk ruim 1 miljoen. De hele kap en de wieken werden eraf gerukt bij het noodweer eind vorige maand. De restauratie is al begonnen. De eigenaar hoopt dat hij over 2 jaar klaar is. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt rond 25 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Tegel eruit, boompje erin.
4: Ja, zo gaat ie goed.
5: En wat doen we met het tuinafval?
6: Container Nederland.
7: Oh ja. Droom je van een op maat gemaakte inloopkast? Of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
8: De interieurontwerpers van Snoeienluiten.
9: Ja, die, Snoeienluiten.
8: Die maken het.
7: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
8: Die maken het.
7: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
10: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
8: ContainerNederland.nl.
11: Je wilt nieuwe meubelen, maar wel betaalbaar?
12: Robby's Buitengewoon.
11: In onze ruime showroom tref je een steeds wisselende collectie meubels, kleinmeubels en accessoires in diverse stijlen.
12: Robby's Buitengewoon.
11: Loop snel eens binnen in onze ruime showroom aan de Hoofdstraat in Hogeloon.
13: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: De avond van JND.

0: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
1: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
2: Ja, die Snoeien Luiten.
1: Die maken het.
0: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
1: Die maken het.
0: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
3: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
4: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
8: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
7: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
9: Goedemorgen,
10: met Van Zochel.
11: Met Van Zochel Mortelcentrale?
10: Ja, voor

0: vervanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Goedenavond. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: En Jack, wat

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
0: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
2: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
3: Ah.

0: jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl. Oe.
4: Met 10 jaar garantie.
6: Ah, de goedkoopste veranda.
7: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stouterd.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
11: Jouw Nederlandse dag start hier.
10: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
11: Iedere werkdag van 7 tot 9.
10: Willem Bakker. Alleen bij Radio.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: bol.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste.

0: Hoor je thuis.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Een flat in Eindhoven is ontruimd omdat er mogelijk explosieven zijn gevonden. Er zou een enorme stapel illegaal vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw liggen. Wordt ervoor zijn twee mensen aangehouden die er waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij drie verdachten op de vlucht. Ze werden een kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
0: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.
3: Tegel eruit.

0: Dijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar vidijko.nl en neem contact op. Vidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijko.nl.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.

0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zonen aan de dijk.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: J&D.

0: J&D.
1: Van J&D.
2: Deze is een...

0: jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij paintproject.
1: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie! Paintproject. Meer info op paintproject.nl.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
4: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
5: Smit dakbedekkingen, uitbest.
6: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Goedenavond, dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
15: Schade

0: De nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de flamingo.
0: Ik dans met jou de flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau.
3: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf lauwkerkhof.nl.
4: Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij Den Beer. Met Jimmy van Zetel, John de Bever, Henk Dame, Gino Graus, William Burg, Jack van Raamsdonk, Wilbert Pigmans, Jari Helligers en Henk Bernard.
5: De Brabantse sfeer die smaakt naar meer.
4: Alle dagen gratis entree.
6: Ondernemers, opgelet.
7: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Radio JND presenteert
11: de Radio JND Zomertour.
10: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
11: De Radio JND Zomertour.
10: 16 augustus.
11: Pleinfeest Moergestel.
10: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: De avond van JND.

0: Jij en Day. Jij en Day.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt een primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noordse combinatie verdwijnt van de Spelen, na ruim 100 jaar. Het weer dan nog, van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: De prijsfavoriet.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Lidl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: De nacht van J&D.
5: J&D.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Even bollen. Iedereen.

0: geld op de meest getoonde prijs. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
5: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Tour.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: In de grootste hitlijst van Brabant is los. En vrijdag gaat de strijd verder. Wie verdwijnt? Wie zakt? Wie stijgt? En wie wint? Wie is de nummer 1 van Brabant? Vrijdag vanaf 3 uur. De JN30. Met Koen van der Vorst. Het enige echte begin van je weekend. Radio JND.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: De nacht van JND.

0: maak je snel vrienden. 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand.

0: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de Straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
7: I want chicken.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: De nacht van JND.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Ondernemers, opgelet.
11: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
12: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
14: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
19: Geeft ruimte.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: De nacht van JND.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen.